of the group.

0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Het meest iconische rockpodium van U2 begon met een vork en een citroen. En het liet piloten schrikken, want ze dachten dat er een UFO was geland. We are... En dat is nog niet het strafste van het verhaal. Straks meer na Backstreet Boys. Nostalgie.

0: De echte magie achter de songs, die gebeurt ook altijd achter de schermen. Hè? We duiken er weer samen in.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Wist je dat een van de meest iconische rockpodia ooit begon met een vork in een citroen? In 2008 tekende de podiumontwerper van U2 een idee op een serviet. Een vierpotig monster. En de inspiratie kwam in een restaurant in Mumbai, waar hij dus een vork in een citroen zag steken. Hij stapte met zijn idee naar Stageco, jawel, een Belgisch bedrijf, en zei, bouw dit maar dan 50 meter hoog. In Haagd lukte het. Het podium kreeg de naam The Claw, een stalen constructie van 200 ton, zo groot dat er 120 vrachtwagens nodig waren om ze te verplaatsen. Tijdens het proefbouwen sloegen piloten richting Zaventem zelfs alarm. Ze dachten dat er een UFO was geland in de Brabantse velden. En het bleef niet bij U2. Van The Rolling Stones tot Robbie Williams en Taylor Swift, de wereldtop staat letterlijk op Belgisch taal. The Claw, de creatie van Stageco voor U2, leeft vandaag nog steeds verder als monument bij een aquarium in de Verenigde Staten. Dat is dus Belgisch erfgoed dat begon op een serviet en nu staat te pronken in de VS.

De zomer is eventjes typisch Belgisch, maar straks kan je je wel opwarmen aan een teder verhaal. Ik vertel je hoe een ordinaire tienerruzie leidde tot een van de grootste Nederlandse ballads aller tijden. En dat is meteen aan Michael Jackson en Murray Head in Top 3000 Heroes.

0: Even terug naar de tijd waarin je nog door een platenwinkel wandelde zonder te weten wat je ging ontdekken. Misschien was dat wel die populaire 90s remix van de Belg Serge Ramakers en Freddie Mercury, Living on My Own. Die komt eraan, maar eerst trekken we even naar Nederland.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: De Nederlandse band Crazip heeft ondertussen definitief afscheid genomen van hun fans. En dat was met een groot concert in Amsterdam. En natuurlijk mocht die ene wereldhit niet ontbreken. Maar wist je dat I Would Stay begon als een boze tieneruitbarsting? Jacqueline Govaerts was pas 14 toen ze een flinke ruzie kreeg met haar moeder en ze naar boven stormde. Ze sloeg haar kamerdeur dicht, klinkt te bekend hè, en ze schreef haar frustratie van zich af op een oud keyboard. Jacqueline zei later, ik voelde dat er iets was met dat liedje, maar op die leeftijd begreep ik nog niet wat. Het nummer bleef 4 jaar lang op de plank liggen. Pas op haar 18e, tijdens een legendarische optreden op Pinkpop, veranderde die ruzie met haar mama in een collectief kippenvelmoment. De leukste anekdote? Tijdens die doorbraak op Pinkpop was Jacqueline zo zenuwachtig dat ze geen hap door haar keel kreeg, behalve dan 1 hapje vlaai. Maar zodra ze de piano aanraakte, was heel Pinkpop verkocht.

Dacht jij ook dat Adele een ex-vriendje aan de lijn had in de hit Hello? Vergeet het maar. Straks vertel ik je het echte emotionele verhaal achter de tekst die haar 5 Grammys opleverde. Het gaat niet over liefdesverdriet, maar over iets wat we allemaal al hebben meegemaakt. Komt eraan in Top 3000 Heroes na Tears of Fears en Spin Doctors.

0: Zometeen de avonturen van Sander en Veronique in de B&B. Met als gast de fantastische Toby Alderweireld.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Iedereen dacht dat ze een ex-vriendje opbelde. Maar in 2017 onthulde Adele tijdens de Grammys de echte betekenis achter haar wereldhit Hello. Het gaat niet over een verbroken liefde, maar over de eenzaamheid van het volwassen worden. Het is een ode aan de vrienden en familie die ze uit het oog is verloren. Niet door ruzie, maar simpelweg omdat het leven ertussen kwam. De andere kant, zoals ze het zelf noemt, is de plek waar iedereen te druk is met werk en gezin. En ja, de vriendschappen die verwateren dan langzaam. De iconische videoclip werd gefilmd met een ouderwetse flipphone, omdat de regisseur een moderne iPhone te onromantisch vond. Maar wist je dat Adele tijdens de opname stond te trillen van de kou in een vervallen boerderij? En op de Grammys, precies 9 jaar geleden, won ze die avond maar liefst 5 awards. Nog historischer, de Grammy voor Album van het Jaar brak ze doormidden. Ze vond dat Beyoncé de prijs verdiende voor Lemonade en wilde de helft aan haar geven. Ja, een gebroken Grammy, maar geen gebroken hart. Want Adele geeft niets om goud als er geen liefde tegenover staat.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Nostalgie. Goedemorgen, 1 voor 6. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, de betoging in Brussel is opnieuw uit de hand gelopen.
4: Ja, justitieminister Verlinde zegt dat het parket er alles aan doet om de relschoppers tijdens de betoging in Brussel gisteren te vervolgen. Ze willen hen via een snelrechtprocedure zo snel mogelijk straffen. De nieuwe protesten gisteren waren gericht tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en het politieoptreden bij eerdere betogingen. Maar relschoppers verstoorden opnieuw de betoging en brachten vernielingen aan. De politie pakte 8 mensen op. Binnenlands minister Kijntij laat weten dat hij de relschoppers wil laten opdraaien voor de schadekosten. Hij wil daarvoor een wet goedkeuren. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. Vrienden, fans en sympathisanten kwamen hun steun betuigen aan de familie en hadden niets dan mooie woorden voor Margriet. De zangeres overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze was 72. Morgen wordt Margriet begraven in de landloperskapel van Merksplaskolonie. Iedereen is welkom. En onze rode duivels zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Een vliegtuig landde rond middernacht in Seattle, waar hun basiskamp is. De spelers kregen al meteen een training om zich zo snel mogelijk aan te passen aan het uurverschil. Want het is er zo'n 9 uur vroeger dan hier. De Rode Duivels openen hun WK volgende week maandag tegen Egypte.
1: Nostalgie weer.
4: Eerst droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokaal ook kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden. En vrijdag opnieuw wisselvallig met de regen en buien en 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
2: Met Veronique en Sander.
3: Ja, dag 2 in B&B Veronique. En het gaat hier heel schoon worden vandaag, want ik ga zo meteen Toby Alderwereld uit zijn bed halen. Ja, goedemorgen.

0: Goedemorgen. 6:10 ondertussen. Heel vroeg in de ochtend nog, maar zo fijn dat je er al bent.
1: Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
0: Ja, ja, hier staan we weer, hè. Live vanuit B&B Veronique. Inderdaad, want nog de hele week baat ik hier in Schoten mijn eigen B&B uit. Ideaal dus om de dinsdagochtendblues een beetje weg te spoelen, hè. Wij zorgen voor gezelschap terwijl je de kinderen klaarmaakt voor school. Je tanden misschien nog snel poetst voor die belangrijke dag op het werk of van je dagelijkse douchesessie weer een concert maakt.
2: Goedemorgen, Veronique. Goed geslapen trouwens?
0: Dag, Sandrikje. Ja, geweldig goed. Jij ook hier?
2: Ik heb fantastisch geslapen. Echt als een prinsesje en als een roosje.
0: Jij als een prinsesje?
2: Ja, en als een roosje tegelijk. Het was echt prachtig.
0: Chance dat ik dat niet gezien heb eigenlijk.
2: Je hebt hier een soort vibe in de B&B gecreëerd, waardoor iedereen
0: hier wel gezellig, hè?
2: Fantastisch goed slaapt, denk ik. Ondertussen is ook Dominique uit Zwevegem er al bij in de warmste club van Vlaanderen. Goedemorgen, laat die weten in de nostalgie. Ik ben al onderweg naar Gent. En ook Carol stuurt al een gedichtje. Goedemorgen, B&B vriendjes. Met een glimlach en een goed humeur stap ik weer buiten door een positieve deur. Fijne dinsdag, Sander en Vero. En ondertussen hebben wij ook heel fijn gezelschap gehad vannacht hier in onze B&B. Want Toby Alderweireld is blijven slapen. Ex-rode duivel natuurlijk. Ja. Het is te hopen dat hij goed geslapen heeft.
0: Zal ik eens gaan checken, want ik mis hem hier al wel aan tafel. Zal ik zien of hij al wakker is?
2: Ga je hem weer live gaan wakker maken?
0: Ja, dat denk ik.
2: Allee, vertrek
0: dat
2: maar.
0: Dat vind ik nu geen straf eigenlijk. Hè? Ik ben weg, hè. Ik kan eens kijken, hè. Wacht, ik kan hier de trap al naar boven lopen. Hè? Top, top, top, top. Oh, dat kraakt hier allemaal. Wacht, hè. Oh, en zijn deur staat al open, Sander. Ik ga kloppen, hè. Ik ga kloppen, hè. Hallo? Ja. Ben je al wakker?
3: Ja, ik ben al wakker, ja. Goedemorgen.
0: Ja, goed geslapen?
3: Eigenlijk wel, ja. Verrassend.
0: Hoe komt dat jij al zijn aangekleed? Oh, Sander, hoe komt dat? Die zijn allemaal aangekleed. Ik wil dat die niet zo'n pyjama. Kun jij weer pyjama? Ik zal even helpen. Nee. Serieus. Maakt u maar even nog op uw gemak klaar? Poets uw tanden misschien? Ik kom maar naar beneden dan, hè. Oké? Okay? Tot ziens.
2: Voilà, en terwijl we Toby Alderweireld rustig laten wakker worden, trakteer ik je alvast op Boston en More Than a Feeling. Goedemorgen. Nostalgie.

0: En ondertussen is hij al aangeschoven aan het ontbijt. Toby Alderweireld, nog eens goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij goed geslapen?
1: Zeer goed geslapen, dank je.
0: Ben je al wakker of zit jij eerder een dieseltje?
1: Ik ben wakker. Ik ben echt wakker.
2: Dus ja. Ogen open en dan de dag beginnen zo.
1: Ja, en dan gas geven. Ja, dat is wel mijn motto. Ja. Ja, ja.
2: Maar dat wordt hier nog een vermoeiende ochtend.
0: Ja, bij u is iets gaan anders, hè, Sanderke?
2: Mijn zieletje slaapt zo nog een beetje. Kent je dat? Dat je zo van binnen nog een beetje slaapt?
0: Maar... Nee, ik ken dat eigenlijk niet. Nee.
2: Ja, jullie zijn alle twee. Ik zit hier met twee mensen die...
0: Ja, dat is ogen open en gaan.
1: Ja.
0: Ja, ik ben ook zo.
2: Dus ook met uw vrouw, je begint direct ook te babbelen dan, zo, Toby, 's ochtends, of?
1: Ja, maar ik ben voor haar wakker, dus ik sta op en ik ga meteen douchen om te gaan sporten. Dus ik ben heel stil, zodat ik niemand wakker maak.
2: Dus, maar het is niet dat je haar ligt al hele gesprekken te voeren met haar, 's ochtends vroeg.
0: Nee, dat moet ik thuis ook niet doen, zo. Ik krijg toch geen antwoord.
2: Laat ons nog wat muziek spelen en tegen z'n beat kunnen we dan een babbelje doen. Zo meteen krijg je nog Womack en Womack en ook Ellie Goulding is er al bij, zo vroeg hier bij Nostalgie.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
7: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
13: Citroën.
12: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
14: Live vanuit B&B.

0: Ellie Goulding maakte dit nummer voor 50 Shades of Grey, de film in 2015. Is je dat toch nog altijd bij veel mensen in het geheugen gebeiteld staat? Ik zie toch een twinkeling in de ogen bij Veronique de Kok als ze dit nummer hoort.
1: Dat is een leuke periode. Ja.
2: Hallo, met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
1: Ondertussen alweer 6:04. Live vanuit B&B Veronique. Dag 2 is dat ondertussen dat de B&B open is. Ik begin eigenlijk al wat routines te vinden. Dus dat komt helemaal goed. Zeker als die gasten zo plezant zijn. Gisteren was dat nog goed, Lelikus. Die zat hier aan het ontbijt. Maar nu ook een hele schone invité, Sander. Mogen we toch wel zo benoemen.
3: Zeker.
1: Hè? Toby, goedemorgen. Zit al op je gemak hier in de B&B?
3: Ik ben helemaal op mijn gemak. Ik ben echt tot rust, ja.
1: Zit jij eigenlijk iemand die meer B&B's doet of hotels? Of hoe gaat je op vakantie?
3: Vaker een hotel.
1: Dat of een huishuren of zo? Kan
3: ja,
1: ook,
3: ja, dat is mijn vrienden. Een huishuren, ja, ook al. Ja. Ik vind het eigenlijk mega leuk om dan naar de winkel te gaan. En zo wat te zien. En wat gaan we koken? Dit en dat. Ik ook nooit. Dus daar. Dus
1: die keuze is al rap gemaakt dan.
3: Die keuze is. Ik zet me dan in de zetel en ik wacht. Ongeduldig.
0: Met een zak chips en dan gaan
3: we... Oh. Ja, voilà. Met wat tapas. En dan heb ik al geen honger meer tot het eten er is.
0: Oh. Maar ja, dat is iemand die zo om de 5 minuten in die keuken komt. En, ça va hier? Ja. Hoe is het?
3: En zo'n zucht van... Hoe lang duurt het nog? Zodat. Ja, dat ben ik.
0: Gelukkig staat het ontbijt hier al, hè, Veronique. Ik kan niet zuchten.
1: Is het genoeg, denkt u?
3: Het is zeker
1: genoeg. Kan dat
3: toekomen? Zeker.
1: Ja, want je vertelde dat ook eens toen je bij ons te gast was in de studio in Antwerpen, dat je heel graag eet. Dus deze is ook, hè?
3: Dit is zeker goed. Zeker.
1: Okay, laat
3: zeker.
1: U gaan dan, hè.
0: Ondertussen, Toby, zijn we al een beetje aan het babbelen tussendoor. En wij leren jou een beetje kennen. En als je 's ochtends opstaat en jouw wekker gaat, jij snoest blijkbaar nooit.
3: Nooit. Nee,
0: maar
3: nooit.
0: Hoe doe je dat?
3: Zoals een normale mens. De wekker gaat en ik sta op. Ik druk hem af en ik sta op. Ja.
0: Ik vind dat ongelooflijk.
1: Dat is een normale mens.
0: Veronique, snoes jij ooit?
1: Nooit. Ja, ik probeer zondag zo. Ja, maar dat is dan zo wat half wakker, half slaap zo.
0: Dat vind ik zo gek. Ik zet 3-4 wekkers, hè.
1: Nee, dan klop ik je buiten, jong.
0: Ja, dat is...
1: Nee,
0: ja.
1: Dat gaat niet.
0: Mijn vriendin wordt daar ook horendol van.
1: Nee,
0: maar,
1: nee, dat gaat echt niet. Dat gaat echt
0: maar
1: niet.
0: Bon, mijn wekkers zijn nu allemaal afgezet, dus normaal gezien gaat er niks afgaan.
1: Iets wat wij wel elke ochtend doen, is dit.
4: Biecht ze of liegt ze?
1: Ja, en normaal is dat een verhaal dat ik dan vertel. Een waarheid of een leugen. Dan moeten de luisteraars raden of het echt is of niet. Nu is het aan jouw beurt om het verhaaltje te vertellen zo meteen. Ik denk dat jij wel vol straffe verhalen zit. Sebas, mag je het vertellen, maar kan je het even samenvatten in één zin? Waar gaat het over?
3: Het gaat over dat de rode duivels en mezelf, dat we ontsnapt zijn van de dood.
1: Oh my god.
0: Wat is er dan allemaal gebeurd?
1: Dat is veelbelovend.
0: Dat kom je zo meteen te weten. Na deze Frank Stallone en Far From Over. En ook nog Mr. Big to be with you. Als jij wil weten hoe Toby Alderweireld ooit van de dood is ontsnapt, dan zou ik blijven luisteren.

0: Mr. Big and To Be With You uit 1992. Zometeen That's The Way I Like It. Het zal wel zijn. Aha, aha. Van Casey and the Sunshine Band.
1: Wiegt ze of liegt ze?
2: Ja, wij zitten hier natuurlijk eerst nog gezellig aan het ontbijt samen met Toby Alderweireld. Maar Toby, elke ochtend doen wij hier dus de...
0: Biechtse
2: of liegtse. Elke ochtend een verhaal aan onze luisteraars om te raden of het verhaal dus echt gebeurd is of niet. Je had een verhaal voorbereid dat een beetje met de dood te maken heeft. Vind je wel spannend. Vertel eens, over wat ging het?
3: Toch een aantal jaren geleden speelden wij met de Rode Duivels een vriendschappelijke wedstrijd in Rusland. En dus wij, uiteraard moeten wij daar naartoe vliegen. En, anders was het een heel lange trip geweest. En wij stappen dat vliegtuig op en dat was precies een vliegtuig dat met haken en ogen aan elkaar hangde. Dat was echt een echte schande. We dachten al die van fasten je seatbelt, dat lampje dat marcheerde niet meer. Die stoelen, er waren gaten in. En op een gegeven moment dachten we, dit is echt niet oké. Dat ging opstijgen en dat trilde en dat rammelde overal. We dachten, dit is echt niet goed. En dan een tijd, 2 weken later, hoorden we dat vliegtuig was neergestort.
2: Oh my god.
0: Wacht. Hetzelfde vliegtuig?
3: Vliegtuig waar wij in zaten, was 2 weken later neergestort. Ja.
2: Dus dat was een tikkende tijdbom eigenlijk?
3: Dat

0: was een ongeluk dat wat stond te gebeuren.
1: Stel je voor, zo 2 weken eerder.
2: Maar ik ben even Bush B. Wat denk jij daar thuis? Is dit echt gebeurd of niet? Heeft de gouden generatie rode duivels, waren die bijna er niet meer geweest door een rommelend
1: vliegtuig? Ik vind het een twijfelachtig verhaal. Want ik denk toch wel, die rode duivels worden toch wel letterlijk in de vattekens gelegd. Nee?
2: Laat het even weten in de nostalgie-app. Wat denk jij? En zo meteen kom je de waarheid te weten.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel. Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij. Score op excellent.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
7: Sta op met Veronique de Kool. Live vanuit B&B.

0: Goedemorgen, kwart voor zeven dinsdag vandaag. Hopelijk heb je vandaag ook een hele leuke dag voor de boeg. Wij zijn dag twee in onze B&B'ers. Het weer zat gisteravond jammer genoeg niet echt mee. Beetje regen, hè, maar dat heeft ons niet tegengehouden, hè, Sander?
1: Nee, helemaal niet. En ook deze ochtend gaan we er iets heel moois van maken met al die grootste hits. Natuurlijk zometeen nog Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. Maar eerst moeten we natuurlijk nog te weten komen of Toby Alderweireld een lila leugenaartje is of niet.
0: Want Toby, je vertelde daarnet het verhaal dat je met de Rode Duivels ooit gevlogen hebt met een zogezegd heel gammel vliegtuig dat de week nadien is neergestort. Jullie zijn dus zogezegd aan de dood ontsnapt. Is dat waar of niet? In de app zijn er heel wat mensen die denken dat het een leugen is. Anne uit Moorsleden die stuurt, ik denk dat het niet waar is. Ook Anoushka uit Assenbroek die zegt, ik denk dat Toby aan het liegen is. Maar toch veel mensen die u toch geloven. Brigitta uit Braschaat die zegt, ik denk dat het waar is. Jean-Christophe die stuurt ook, waar gebeurt? Ik meen mij dat nieuws te herinneren zelfs. En Patrick die zegt, dit verhaal is zeker gebeurd. Maar Björn uit Berlaar die vraagt zich wel iets anders af.
1: Ja, hebben de duivels een eigen vliegtuig? Hebben die geen eigen vliegtuig? Ik geloof er niet, want dat is volgens mij pas later gekomen. Dat eigen vliegtuig, toch?
2: Ja, dat klopt. Ah, het is niet dat we een eigen vliegtuig hadden.
0: Ah, zo eentje dat gerapt is.
2: Ja, voilà.
0: Ja, ik heb daar van de weekend mee gevlogen.
2: Ah, voilà.
0: Nee, maar weet je wat tof is? Als je door dat gangpad gaat, al die bakjes van boven hebben allemaal de naam van een speler.
1: Maar man, ja, we zijn aan het afwijken.
0: Sorry. Vader, ik heb gezondigd.
3: Of liegt ze?
0: Vertel het eens. Is dat waar of is dat niet waar?
2: Het is waar.
0: Dat is dus echt gebeurd.
2: Dat is echt
1: waar
2: gebeurd.
1: Dat
0: mannetjes toch.
2: Ja, zeker weten. Toen ik het nieuws zelf ook las, was ik ook wel even verschoten.
0: Ja,
2: van mij. Ja, dat kan wij gewoon dat, zijn. Ja, inderdaad. Ja.
1: Is dat dan zoiets dat in de WhatsApp-groep van de spelers gestuurd wordt? Van boys, dit is niet normaal?
2: Ja, ook omdat het zegt, het was geen normale vliegtuig met een normale vlucht. Nee, het was echt een schandelijk vliegtuig. En zoals ik al zei, het rammelde en gevoelde gewoon, er klopt iets niet. En als je dan twee weken daarna hoort van, kijk, dat is neergestort, dan denk je, goh, we hebben echt geluk gehad.
0: Mm-hmm. Ja. Amai, zeg, hebben wij chance dat de Minog zit vandaag?
1: Dat is inderdaad groot. We hebben alvast niks met gammele vliegtuigen geregeld vandaag.
0: Nee. We hebben wel iets anders, maar niet dan.
1: Nee, dat is waar. We hebben wel nog een paar verrassingen voor jou in petto, Toby. Maar het is niks met een gammel vliegtuig.
2: Oh, ik ben bang.
1: Laten we vooral beginnen met wat goede muziek. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Goedemorgen. Sta op.

0: Manson en Where is the Love?
1: Goedemorgen. 5 voor 7 is het ondertussen. Nog steeds live vanuit B&B. Veronique met Toby Alderweireld. Toby, nog alles all good? Nog
2: alles nodig? Goed. Nee, ik word hier goed gespanjeerd.
1: Ja, maar jij bent een grote eter, maar ik u niet eten. Hè?
2: Nee, ik heb gisteren mijn best gedaan eten.
0: Ja, daar ga je straks nog alles over horen.
1: Daar gaan we alles over moeten vertellen, Sweet. Ja, sowieso.
2: Met alle plezier, plezier.
0: Dat is voor alles na 7 uur natuurlijk. Zometeen gaan jullie ook nog de bedgeheimen prijsgeven. Want jullie zijn gisteravond al even in bed gekropen.
1: Goh, Sander, jong, mijn droom is uitgekomen. Dat wilde jij niet weten. Ik zit samen met een Toby onder de lakens gekropen.
0: Al die bedgeheimen, die hoor je allemaal na 7 uur.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
9: Oh, nee. En u?
7: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
10: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
7: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Voor een echt zorgeloze vakantie.

0: vakantie? Ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Goedemorgen, 3 voor 7. Hier is het nieuws met Frankje Caljon.
2: De politie heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen boetes uitgeschreven. Dat is een record. In 8 op de 10 gevallen ging het om een snelheidsovertreding. Goed voor bijna 8,4 miljoen boetes per jaar, of zo'n 23.000 per dag. Komt vooral door de uitbreiding van de trajectcontroles. De meeste bestuurders werden betrapt aan een wel erg straffe flitspaal. Die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Maar liefst 116.000 bestuurders reden daar te snel. En elk uur flitste de paal minstens 13 bestuurders. Justitieminister Verlinde zegt dat het parket er alles aan doet om de relschoppers tijdens de betoging in Brussel gisteren te vervolgen. Ze wil hen via een snelrechtprocedure zo snel mogelijk straffen. Binnenlandsminister Kaintijn wil de relschoppers ook laten opdraaien voor de schadekosten. Daarvoor is een wetsvoorstel opgesteld. Relschoppers verstoorden gisteren opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie pakte 8 mensen op. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. Vrienden, fans en sympathisanten kwamen hun steun betuigen aan de familie en hadden niets dan mooie woorden voor Margriet. De zangeres overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze was 72. Morgen wordt Margriet begraven in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Iedereen is welkom. En onze rode duivels zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Een vliegtuig landde rond middernacht in Seattle, waar hun basiskamp is. De spelers kregen al meteen een training om zich zo snel mogelijk aan te passen aan het uurverschil. Want het is er zo'n 9 uur vroeger dan hier. De rode duivels openen hun WK volgende week maandag tegen Egypte.
0: Nostalgie weer.
2: Eerst droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokaal ook kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en wolken. Met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig met regen en buien. En 19 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek. En alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
3: Met Veronique en Sander.
1: Ja, en ook Toby Alderweireld, die is erbij op deze dinsdagmorgen. Onze eigen mega Toby, maar zometeen krijgen wij ook een kijkje in zijn hart. Goedemorgen, welkom.

0: Hele goeiemorgen. Het is 3 over 7. De koffie staat klaar. De pistoleken zijn hier vers gebakken, want de kruikjes, hè. En ik heb zelfs fruitsap gepept.
1: Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
0: Alles dus om er hier een leuke ochtend van te maken, samen met Toby Alderwereld. Want hij is met de logé, hij is afgelopen nacht blijven slapen. Slaapt u eigenlijk goed als je zo niet in je eigen bed ligt?
2: Ik ben dan gewend, ja, om op andere plekken
0: natuurlijk
2: te slapen. Dus
0: ja,
2: dat voor mij is allemaal prima. Ja.
0: Ja, natuurlijk. Met voetbal hebben jullie heel vaak elders op hotel geslapen.
2: Inderdaad.
0: Is dat altijd even gemakkelijk?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, okay. In het begin wel lastiger, maar op een gegeven moment zit je dat gewend en dan is het gewoon routine.
0: Ja, ja.
3: Ben je dat nu dan niet beu om op hotel te slapen, omdat je dat zoveel gedaan hebt?
2: Ja, maar ik ben al een jaar gestopt, hè, dus alles komt zo wat terug nu.
3: Okay.
2: Mijn zin en goesting in andere dingen, dus ja.
0: Ja, en nu kan hem op hotel met zijn madame, hè. Ja. Niet meer met andere collega's van de voetbal.
3: Dat is een betere kamergenoot dan pak met Jan Vertongen of zo, denk ik.
2: Ja. Ik heb wel geluk gehad dat de laatste jaren sliepen altijd alleen op de kamer. Dus dat is wel prettig. Ja,
0: was dat voordien met een andere speler dan?
2: Voordien was het budget.
3: En met wie sliep je altijd samen?
2: Dat was altijd iemand anders. Maar wij zijn eigenlijk vrij snel veranderd naar ieder voor zich. Ik zal het zo zeggen, want op een gegeven moment heb je een andere slaapgewoonte en dat heeft echt wel effect op je
0: prestaties. En mag je dan kiezen met wie dat je dan een kamer deelt, of niet?
2: Nee, eigenlijk toen niet.
0: Toch
2: nee.
0: Niet? Nee. Okay, dat wordt aangewezen.
2: Dat werd aangewezen, ja.
0: Oké, maar deze nacht had je een mooie kamer hier in de B&B. Ik ben gisteravond toch eens even heel knus bij jou gekropen.
1: Het geheime.
3: Ja, dat was voor een warme en intieme babbel, hè, Veronique?
0: Ja. Bon, we kennen elkaar een klein beetje, maar zo open hebben we eigenlijk zeker toch niet samen in een bed. Hey, dat is toch iets anders, hè?
2: Dat is iets anders,
0: maar
2: ja.
0: Ik ben toch blij dat ik het heb kunnen doen. Zeg, voilà, dan pakken ze mij al niet meer af. Zullen we eens even teruggaan naar gisteravond? Want dit zijn de bedgeheimen van Toby Alderwereld. Toby.
2: Ja?
0: Heb jij zo'n vaste kant in je bed, waar je ligt? Of mag dat niet uit? Het is bij de deur.
2: Ja.
0: En heb je vaste bedrituelen of zo dingen dat je doet voordat je naar de bed?
2: Ik douche altijd voor het slapen gaan, want ik hou van douchen. Ik douche 3 keer per dag. Sowieso, minstens 3 keer.
0: Altijd?
2: Altijd. Ja, ik vind dat waanzin. Ja.
0: Wat maakt Toby Alderwereld gelukkig?
2: Mijn kinderen, uiteraard. Dat maakt mij heel gelukkig. Mm. En ik ben ook al dankbaar dat ik nu echt superveel nieuwe dingen mag leren kennen. Vroeger was het alleen voetbal. Ben ook heel
0: in de media dan wel.
2: Ja, of gewoon. Ik heb een berg beklommen, ik heb in het Sportpaleis gezongen.
0: Allee, ja, dat is allemaal dankzij media,
2: voilà,
0: toch?
2: Voilà,
0: ja,
2: dus het is niet per se in de media, maar het is gewoon de dingen die de media
0: die
2: meebrengt.
0: Die je mocht doen dan. Ja.
2: Daar ben ik echt super dankbaar voor. En ik weet ook dat dat een eindigend verhaal is, maar ik heb het toch wel meegemaakt. Pak ze mij niet meer af.
0: Ja, je hebt nu natuurlijk je voetbalcarrière gehad als actieve sporter. Je hebt nu meer tijd voor je kindjes. Zijn er zo dingen die je nog wel met hen zou willen doen, ook als ze opgroeien?
2: Ja, ik begin nu te merken dat Ayla wordt bijna 8, dat ze zo betere gesprekken kunt voeren. Dus dat dan. Ook mij bijvoorbeeld cadeaus kopen. Ik hou niet meer van cadeaus. Ik wil zo ervaringen of zo nu doen.
0: Voilà.
2: Dat is echt, ik vind dat heel... zweverig klinkt, maar
0: dat
2: is zo.
0: Het
2: beste voorbeeld is, ik ben naar Disneyland geweest en die vonden dat fantastisch. Mm. Maar echt waanzin en het enthousiasme, ik spat er gewoon vanaf. En ik weet ook dat de laatste leeftijd is, die had mijn hand vast en we gingen naar het Space Mountain of wat.
0: Ja.
2: En die had nog niet het idee van, oh, moet ik nu stoer lijken? Dat is zo enthousiast dat hij ontspringen was, kom op, we gaan. En denk ik, dat is waarschijnlijk het laatste jaar. Ik heb jaren niet gehuild, maar na Disneyland heb ik een traantje gelaten, omdat ik denk, dit is eindigend of zo. Dit is niet voor altijd.
3: Mai, ik heb kippenvel. Toby Alderwereld. Zo mooi over jouw kinderen. Sta je daar vaak bij stil, hoe snel ze opgroeien?
2: Ja, te vaak, denk ik ook. Je leest veel dingen en dat komt voorbij. En dan lees ik zo, 80% van de tijd dat je met je kinderen spendeert, is tot hun 18. En daarna wordt het alleen maar veel minder. En denk
0: klopt.
2: Ik, dat is echt een drama in mijn hoofd. Dus ik ben er wel super bewust mee bezig dat ik er echt van moet genieten. Want dat het niet vanzelfsprekend is. En dat het niet voor altijd gaat blijven duren.
0: Ja, ik vond het wel een kei mooi gesprek gisteren bij jou in bed. Merciekes daarvoor natuurlijk. En de rest van de bedgeheimen van Toby kan je straks ook terugvinden op de Instagram-pagina van Nostalgie.

0: Van ochtends met een gouden randje, dankzij Spando Ballet. En goud, daar kende jij ook wel iets van, hè, Toby? Een gouden schoen onder andere.
1: Blij dat je het nog eens verwelt, denk ik.
0: Simo, oké, je bent nu gestopt. Je hebt nu een ander leven. Miste die voetbalcarrière, zeker nu met WK. Hè, die mannen die vertrekken en komen naar Amerika. Kriebelt dat dan niet?
1: Zeker, dat kriebelt zeker. Maar alleen, ik ben heel realistisch dat ik het ooit wel een keer had moeten opgeven en afgeven. Ja. En ik denk eigenlijk dat ik dat op het juiste moment heb gedaan. Dus,
0: ja, je besefte dat het eindig was.
1: Sorry, dat moet je wel weten. Ja. Er is een gezegde, verlaat het voetbal voor het voetbal jou verlaat. Oh. Dat is heel belangrijk.
0: Maar je ziet, we leren onze Toby hier wel op een heel andere manier kennen. Hè?
2: Fantastisch. Cool. Toby, we hadden het hier even achter de schermen over het moment misschien wel van het Belgische voetbal in de laatste 30 jaar. Jouw goal in de extra tijd voor Antwerpen die de titel opleverde. Hoe vaak word je daar nog op aangesproken?
1: Ik overdrijf niet per dag 3-4 keer sowieso nog.
0: Of
1: mensen die voorbij fietsen zeggen, Toby, merci. Dat is mega tof, hè. Zeker. Ja, heel dankbaar daarvoor. Ja, zeker.
0: Ja, mensen zijn daar toch mee bezig.
2: Ja, je hebt een hele stad, denk ik, in extase gebracht. Ja,
1: mijn stad, hè. Ja.
0: Ja,
1: fantastisch. Heerlijk, fantastisch.
2: Jij kan toch in elk Antwerps café binnenkomen en de pintjes komen gewoon naar jou toe. Dus.
1: Ik denk dat wel.
2: Fantastisch, ja. Fantastisch.
0: Straks gaan wij ook eens naar de man die bij ons altijd scoort, als hij tenminste goed weer voorspelt. Onze Erwin.
2: Ja, dat is voor na Clouseau zo meteen met Van Binnen.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: In de Nostalgie-app ontdek je nog meer muziek met onze digitale zenders.
14: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
15: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
16: Goedemorgen, Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van Eén heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort.

0: Goedemorgen Erwin, we gaan eens luisteren. Want gisteren werden die sluizen hier opengezet boven de B&B. Gaat dat vandaag ook
1: weer
0: regenen?
1: Erwin.
2: Hey, Veronique, goedemorgen.
0: Wat mogen we verwachten?
2: Ja, je zou denken, hè, met die zon vanmorgen, dat het wat beter wordt. Maar dat is een vals gevoel. Want die buien, die komen opnieuw opzetten. Met regen, kans op onweer. Dat gebeurt al in de loop van de voormiddag. En het is ook echt kil. Straks wordt het maximaal 17 graden. Ik zou zeggen, laten we ons focussen op de droge en de zonnige momenten tussen die buien door. Want die zijn er vandaag natuurlijk ook, hè.
0: Oké, we hebben onze B&B nog tot en met vrijdag. Is er iets van beterschap in zicht of toch niet?
2: Weinig. Woensdag, donderdag, het blijft toch aan de wisselvallige kant met veel buien. Kans op onweer, donderdag blijven die buien wat achterwege. Komen die pas laat in de middag. Ja, bij temperaturen 17, 18 graden. Vrijdag ontstaat er misschien nog een bui, vooral voor de middag, rond de middag. Maar het wordt na de middag toch al een beetje zonniger. En die zon, die kopiëren we met alle plezier naar het weekend. Het wordt dan eindelijk opnieuw droog met heel veel zon. Zaterdag zijn dat al temperaturen tot 23 graden. Zondag zitten we op 25 graden. En kijk, ik heb hier op mijn papiertje maandag 27 graden, Veronique.
0: Oké, de studenten gaan daar niet zo blij mee zijn, denk ik.
3: Nee, die examens beginnen en dat wordt bakken en braden.
0: Maar bon, ik heb wel het woordje zon af en toe gehoord, Sander. Dus dat zwembad, dat gaat we openleggen en dan ga jij toch een plonsje doen, hè?
3: Ga ik toch een plonsje doen?
0: Ja.
3: Allee, je hebt dat dan beslist voor mij.
0: Ja.
4: Bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: En op de tonen van Bryan Adams gooit Veronique hier de halve studio op de grond.
1: Ja, maar de cookie slaapt hier aan mijn voeten en mijn gsm viel net toen ik mijn koptelefoon nam. Dat is een beetje pijnlijk. Ik was net op cookie.
0: Heel het kot hier afgebroken. Ondertussen is het 7:55.
1: Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hier is Vroukje Kaljon.
2: Goedemorgen. Er is een verdacht pakket gevonden aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat meldt de politie. Die heeft de buurt afgesloten. Sporen 1 tot en met 3 zijn daardoor tijdelijk afgesloten. Het treinverkeer wordt omgeleid naar andere sporen. Daardoor kan je wel vertragingen ondervinden. Het is niet duidelijk hoe lang nog. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie. Dat is een stijging van 24% tegenover 2024. En daarmee staat ons land in de Europese top 5. Bedrijven gebruiken AI vooral voor tekstanalyse, als hulp bij de boekhouding of de automatisering van bedrijfsprocessen. En ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. En dan nog opvallende beelden in Colombia. De straten in het Zuid-Amerikaanse land kleurden afgelopen weekend bijzonder rood. Daar vond zondag La Gran Tomatina plaats. Duizenden mensen gaan dan de straat op en bekogelen elkaar met tomaten. Meer dan 40 ton tomaten die niet geschikt zijn voor consumptie worden dan geplet en rondgegooid. Het tomatengevecht is het hoogtepunt van een 3-daags festival om het einde van het oogstseizoen te vieren. En dat levert soms grappige beelden op.
0: Ja, dan kan ik me inbeelden.
1: En dan kijkt de Sander meteen om mij. Wat denk je nu?
0: Ik denk dat het nog iets voor... Denk ook niet, Tommy. Dat is toch iets voor Veronique?
3: Ja,
0: dat
3: die zal helemaal losgaan.
1: Dat is sowieso.
0: In Valencia doen ze dat ook eigenlijk, ja, de tomatina zo met tomaten gooien.
1: Ja, dat heeft wel iets, ja.
0: Tommy,
1: ik vind dat wel leuk.
0: Jij houdt van eten, je hebt het ons al verteld. Vind je dat dan verspilling, die tomaten? Zal je dan degene zijn die dat allemaal begint op te eten? Of?
1: Maar het is niet voor consumptie, hè?
3: Voilà, dat en tomaten... Ik hou van eten, maar ik kan u niet zeggen dat de tomaat bovenaan aan mijn lijstje staat, eerlijk gezegd, als ik al lekker eten denk.
1: Oké, dus de groentjes hier laten liggen, zo eten, hè?
3: Ik eet letterlijk de groentjes zoals het moet.
0: Okay, ja, maar moet. Als ze met bitterballen beginnen gooien...
3: Dan sta ik met mijn mond open.
0: Gooi maar naar mij.
4: Om ze te maken. Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, 7:55 ondertussen. Toby Alderweireld zit hier al lekker te smikkelen en te smakkelen. Roept gewoon als je nog iets nodig hebt. Hè?
1: Het is oké, denk ik.
0: Alles in orde?
1: Zeker.
2: Hij is hier goed aan het genieten van het ontbijt, hoor.
0: Ah, gelijk. Het is ook bangelijk lekker.
1: Het is jammer dat jullie soms vragen aan mij stellen. Dat kan ik even doen.
0: Excuseer, ik zal niks meer vragen. Eet ga maar. Straks na 8 uur is het weer aan jou daar thuis. Dan kan je misschien ook richting een B&B gestuurd worden. Want straks om 8:25 is dat, gaan we ons spel spelen. Hè? Beroemd in 30 seconden. En dan kan je een bongobon winnen voor een verblijf in een B&B.
2: Dat is allemaal voor na 8 uur. Eerst nog genieten van al die grootste hits. The Symbol met The Most Beautiful Girl in the World. Wat als je van een beetje Survivor met Burning Heart. Ja, 1986, het was een fantastisch jaar. Niet alleen op voetbalvlak, dat zal Toby ook wel weten. Maar ook op muzikaal vlak. Dat is allemaal voor zometeen.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
9: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
10: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: Dan het is dat bij Pizza Hut.
11: Sta op met Veronique de Kool.
12: Live vanuit B&B Veronique.

0: Voilà, die luchtgitaar is helemaal wakker met Survivor en Burning Heart. Ja, mannetjes, die dinsdag, die kan niet meer stuk, hoor. Heel erg goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
2: Goedemorgen, 7:15. Heel fijn dat je er ook bij bent. We zitten inderdaad live nog altijd in B&B Veronique. Pascal uit Sint-Niklaas stuurde ook nog een berichtje in de app. Prachtige radio maken jullie daar en het ziet er daar ook heel gezellig uit. Dat is het ook, Pascal. Je kan natuurlijk ook altijd eens binnenkijken via Play of via onze nostalgie-app. Ja, Toby, ze zien hier alles, hè?
3: Ze zien hier
2: God
3: alles.
2: God is watching you. Yes. Alles nog goed voor jou?
3: Zeker. Ja, maar ik heb hier al 2 dagen mega veel gegeten, eigenlijk.
0: Ja, inderdaad, want jij vertelde ons bij ons in de show dat jij heel graag eet. Dat eten een centrale plaats in jouw leven inneemt.
3: Bij wie niet? Dat is de vraag. Bij wie niet? Toch bij iedereen?
0: Er zijn mensen die...
2: Er zijn mensen die dat niet zo belangrijk vinden.
3: Dat zijn sowieso niet mijn vrienden, dat kan niet anders.
0: Jij bent hier natuurlijk gisteravond ingecheckt, Toby.
3: Yes.
0: En B&B Veronique, dat is niet alleen slapen, dat is niet alleen ontbijten. Nee, dat is eigenlijk de full experience. En in die hoedanigheid heeft Veronique de Kok gisteren jouw droom doen uitkomen. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ik kan daar zeker iets over vertellen.
2: Het gaat over een culinaire droom, is anders.
3: Ja, we hebben gisteren naar het frituur geweest. En we hebben alles besteld wat er op de menu stond.
2: De full experience.
3: Full experience.
0: Ja. Dus voor alle duidelijkheid... Alles.
3: Maar echt alles.
0: Sausjes, vleesjes.
2: Je wil het niet weten.
3: Ja.
2: 2 grote kartonnen dozen, maar vol.
0: Ja, Toby, dat is toch... Ja.
3: ik kom woorden tekort om het te omschrijven, inderdaad. Het was waanzinnig.
2: Jouw ogen spraken boekdelen. Echt waar, dat is ook gefilmd. Dat staat ook op de app van Nostalgie. Ja, dat is niet normaal.
3: Mensen gaan echt denken dat ik een probleem heb. Ik kan
2: niet anders. Ja, dat zie je van dat filmpje, denk ik dan wel.
0: Ja, je moet echt nu naar de Instagram-pagina van Nostalgie België gaan.
2: Zalig.
0: Check het even, want Toby is precies een kind die op Sinterklaasochtend...
2: Ja, echt waar.
0: ...al het speelgoed ter wereld heeft gekregen.
2: Ja, en het was echt veel, hè. We hebben wel alles opgekregen, ook dankzij de ploeg hier achter de schermen natuurlijk. Op onze Instagram-pagina kan je ook zien hoe het eraan toe ging achter de schermen. Heb je eigenlijk nu dan nog honger?
3: Ja, in het begin zei ik, ga hier niks eten, ik ga rustig doen. Maar dan die geuren komt binnen en dan denk ik, kom, ik zal toch iets pakken. En dan ben ik helemaal weer, dan ben ik echt helemaal verkocht.
2: Ja, goed fonken liggen, zoals ze zeggen. Want jij sport ook veel 's ochtends normaal, hè?
3: Ja, normaal sport ik altijd nuchter 's ochtends. Ja.
2: Nuchter,
3: ja.
2: Oei.
3: Ja.
2: En hoe vroeg ga je dan sporten?
3: Rond 6:45 ben ik in de gym, ja.
2: Dus je hebt je nu eigenlijk al moeten inhouden dan?
3: Ik heb mij als stress moeten inhouden, ja.
2: Geen paniek, Toby. B&B Veronique is op alles voorzien. Ik heb ook op dat vlak iets geregeld. Ik ga het je zo meteen vertellen, maar misschien kunnen we toch beter al je sportkleren gaan aandoen.
3: Oké. Okay.
0: Ik zie al een soort paniek in Toby's ogen. Dat is allemaal voor later.
3: Ik heb mij zoiets volgestoken mee eten.

0: Een rustmomentje met Duran Duran en Ordinary World uit 1993.
1: Zeg, Toby, je vertelde net dat je eigenlijk altijd heel vroeg gaat sporten. Nu, je zit hier al de hele ochtend aan het ontbijt bij ons. Heel lekker te eten, maar ik zie het in je ogen. Je wil bewegen, hè. En dat is maar goed ook. Ik dacht, ik regel dat, maar ik regel dat wel op mijn manier natuurlijk. Heb je ooit al eens reformer Pilates gedaan?
2: Nooit. Maar echt nog nooit.
1: Wel, ik dacht, ik moet een sport zoeken waar ik toch beter ben dan Toby Alderweireld.
3: Ja, die heb je zeker gevonden. Dat kun je al wel vertellen.
1: Wel, als je hier door het raam kijkt, ik denk dat je ze al hebt zien staan, ja. Naar het terras van de B&B, dan zie je dat ik hier twee reformertoestellen heb klaarstaan. Wat denk je als we dat eens gaan doen? Naast elkaar.
2: Je wilt niet weten wat ik denk. Echt, ik krijg daar een beetje schrik van die apparatuur.
1: Ja, maar dat gaat niks doen. Nee. Je moet mij gewoon volgen, de oefeningen nadoen.
0: Oké. Okay. Ja, Toby, ik ben ooit in een museum voor marteltuigen geweest.
1: Nee, dat is niet waar.
2: Het ziet er nog enger uit, hè?
0: Dat stond daar. In de middeleeuwen martelden ze mensen op zo'n tafel.
1: Maar nee. Zo erg is het niet, je zult wel zien.
0: Hoe is het, Toby en Veronique vergaten?
1: Wel, Sander, ik ga jou alleen laten even in de studio en ik neem Toby mee naar de tuin.
0: Dat is goed. Ik zal het voor het bewaken. Want die Pilatus gaat dat aan mij laten voorbij gaan.
1: Ja, dat is goed.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
8: Leg het op, laat het op, werkt de popstroom. Leg het op, laat het op, werkt de popstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
12: En rapperikken.
4: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
14: Nostalgie Top 3000.
4: Onze digitale nostalgiezenders in onze app.
0: Nostalgie. 2 voor 8 hele goeiemorgen nieuws krijg je van een Frankje Kajon.
15: Er is een verdachte rugzak gevonden aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat meldt de politie. Die heeft de buurt afgesloten en ook enkele perrons zijn daardoor tijdelijk niet bereikbaar. Het treinverkeer wordt omgeleid naar andere sporen. Daardoor kan je wel vertragingen ondervinden. Het is niet duidelijk hoe lang nog. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. De politie heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen boetes uitgeschreven. Dat is een record. In 8 op de 10 gevallen ging het om een snelheidsovertreding. Goed voor bijna 8,4 miljoen boetes per jaar, of zo'n 23.000 per dag, komt vooral door de uitbreiding van de trajectcontroles. De meeste bestuurders werden betrapt aan een wel erg straffe flitspaal. Die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Maar liefst 116.000 bestuurders reden daar te snel. En elk uur flitste de paal minstens 13 bestuurders. De KU Leuven kreeg in 2024 ook een tweede klacht binnen tegen de bekende viroloog Mark van Ranst. Dat ontdekte het laatste nieuws. De zaak startte zo'n 3 jaar geleden toen een professor melding maakte van toxisch gedrag. Hij beschuldigde Van Ranst van sabotage, pesterijen en diefstal. Ook een labmedewerker sprak toen van een toxische sfeer en machtsmisbruik, maar die klacht werd nooit onderzocht. Intussen wil de regeringscommissaris van de KU Leuven en het RISIF wel een onderzoek starten. Van Ranst zelf reageert dat hij niets te verbergen heeft. En in het Midden-Oosten is een Amerikaans gevechtshelikopter neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times. Het incident gebeurde gisteren, net toen de militaire aanvallen tussen Israël en Iran weer escaleerden. De 2 piloten zijn niet gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de helikopter neerstortte door een defect of doelbewust werd neergehaald. Dat wordt nog onderzocht.
16: Nostalgie weer.
15: Eerst nog droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien en lokaal ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
17: Met Veronique en Sander.
0: Als ik door het raam van onze B&B kijk, dan zie ik Toby Aldewereld en Veronique de Kok op een reformer Pilates toestel liggen. Voor mij een soort middeleeuws foltertuig, voor hen een sport. We are music. Hoe ze het ervan afbrengen, dat ontdek je zo meteen na London Beat.

0: 4 over 8 ondertussen. Goedemorgen. Het dinsdagochtend zetten we live in vanuit B&B Veronique. Het zonnetje komt een beetje piepen. Ik zie toch nog wat dauw op het gras. Wat druppels gevormd. Ideaal weer dus voor een ochtendloopje of wat ochtendgymnastiek. Of een beetje stretchen.
1: Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit B&B Veronique.
0: Want wat sport 's ochtends, dat is ideaal om de dag te beginnen natuurlijk. En Veronique de Kok die dacht, ik ga Toby Alderweireld trakteren op een fantastische sportsessie. En ze zijn hier buiten op 2 marteltuigen gaan zitten. Veronique, in wat voor pose lig jij momenteel samen met Toby Alderweireld?
2: Wel, ik had de indruk dat Toby het tot nog toe heel leuk vond in onze B&B. Als ik zijn ogen nu zie, die zouden kunnen schieten, jongen. Echt waar, he hates me. Je vindt het niet zo leuk, hè, Toby?
3: Ja, maar Veronique, ik vraag me af, vind jij dit leuk?
2: Ik vind deze plezant.
3: Ja?
2: Ja, ik heb zo lang gezocht naar iets waar ik beter in zou kunnen zijn dan jij.
3: Ja, dat heb je zeker gevonden. Ja. Ik dacht wel op dezelfde golflengte. Ze hadden qua eten en drinken. En
2: dat is ook zo.
3: Dit, ja, teleurstellend, Veronique, teleurstellend.
2: Nee, maar voetballers hebben, geef toe, korte spieren. Hè?
3: Ja, dat is het. Heel korte spieren.
2: Want hier
3: ja.
2: heb je hele lange spieren voor nodig. Ja. Dus eigenlijk zou elke sportman... Ik heb me ook laten vertellen dat de Spaanse Italiaanse ploegen dat ook doen, vast in hun schema... Dat klopt toch, hè? Die voetballers die doen dat toch ook? Hè?
3: In mijn tijd niet en ik ben blij dat ik gestopt ben. Ik zweer dat ik dit niet meer moet doen.
2: We gaan nog één oefening ja. doen, want we hebben tot nu eigenlijk gewoon maar opgewarmd. Hier komt de real deal.
3: Oké.
2: Dus je mag eigenlijk afstoppen.
3: Oké.
2: We gaan de box er ook afhalen, de longbox.
0: Ondertussen zie ik hier Veronique en Toby van alles uitsteken.
2: En dan mag je gewoon op de plank gaan staan. Je neemt terug mee die 2 snaren. Die mag je meenemen. En je gaat met je 2 voeten op de grote plank staan.
3: Amai.
2: En dan ga je eigenlijk lungen. Dat kun je wel, hè? Lungen
3: ja,
2: kan je.
3: Ja, ja.
2: Wacht, we gaan heel diep gaan. En ook weer met je armen van voor naar achter.
3: Op mijn...
2: Eerst door die knieën. Toby, ja, dat kan je wel. Door de knieën.
3: Mijn ding is... Ja.
2: En nu ook weer heel traag. Probeer je evenwicht te zoeken. Heel traag weer die armen naar voren en naar achter.
3: Dit is wat je niet kan bekijken.
2: Oké, Toby lag bijna op zijn...
3: Bijna.
0: Dit is bijna...
2: Eerst door de knieën. Door de knieën. Ja. Door de knieën.
0: Om te zien dit ondertussen.
2: Okay. Zoek dat evenwicht. En nu trek je heel langzaam in je evenwicht die snaren naar voren... En naar achter. Ja, dat is het.
3: Oké.
2: Okay. Sander, wij zijn hier nog even bezig. Je houdt het daar wel vol, hè?
0: Er is nog nooit zo mooi gekreund, denk ik, in de ochtendshow van Nostalgie, terwijl Veronique de Kok en Toby Alderweireld dat reformer pilaar. Toby, ik wil alvast mijn excuses aanbieden.
3: Nooit meer. Schrijf het nu maar al op.
0: Sorry, Toby. Sorry. Het ging niet plezant worden.
2: Het gaat.
3: De techniek is belangrijker dan...
2: Ja, het is toch leuk, je bel. He's gonna love it.
0: Weet je wat belangrijk is? Dat we dat vooral doen op de juiste muziek, die ochtendgymnastiek. En wat dacht je van deze? Gilbert Montagné, Listen, Light the Tropic. Waar je ook bent op dit moment aan het genieten in de badkamer van de grootste hits. Midden in die ochtendrush of al onderweg naar het werk. Deze gaat deugd doen. Je kan altijd denken, gelukkig sta je niet zoals Toby Alderweireld op zo'n pilates.

0: Een hele goede morgen. Ondertussen is het 8:15 en zijn Veronique de Kok en Toby Alderweireld al terug veilig in de studio. Toby, was het op de Reformer?
1: Ik ben heel dankbaar dat ik het mocht doen, zodat ik het weet dat ik nooit een abonnement moet afsluiten.
2: Laat ons eerlijk zijn, het ging wel, toch?
1: De techniek in het begin is echt, als je het nooit hebt gedaan, is het verschrikkelijk.
2: Maar je ging er heel snel bij.
1: Maar uiteindelijk ging het wel, ja.
2: Dus wat we doen, we spreken af met je madame. Dan gaat het mee met mij met je echte lesjes meedoen. Dat is goed. Zometeen mag je wel je echt quiztalent bovenhalen, want elke ochtend spelen wij ook beroemd in 30 seconden. Dat is voor zometeen. Deze week kan je daar ook een bongo-bon mee winnen. En zelf ook eens gaan genieten in een echte bed and breakfast. Maar daarvoor moet je straks wel even een team vormen met Toby. Ik denk dat dat niet zo'n slecht idee is. Speelde je eigenlijk graag gezelschapsspelletjes?
1: Jawel, eigenlijk wel. Ja.
2: Favoriet?
1: Gewoon de klassieker eigenlijk. Monopoly.
2: Ja. Oh, echt?
0: Ja.
2: En daar goed. Fanatiek?
1: Jawel, op een gezonde manier. Ja.
2: Dus niet vals spelen.
1: Nee, maar ik win altijd. Dus ja, dat is... is dat niet toeval? Is dat niet dat ik...
2: Straks gaan jullie zo'n bekende figuren mogen omschrijven. En als jij dus een team wil maken met Toby, stuur dan nu het woordje B&B in de nostalgie-app.
0: En wie weet wens jij zo'n bonkabon om zelf te gaan genieten van een fantastische B&B.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Live vanuit B&B Veronique.

0: van Kiki D met I've Got The Music en Nina Jennifer Lopez zometeen met Waiting For Tonight. De grootste hits die krijg je elke ochtend hier bij Nostalgie natuurlijk.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Maar het is tijd eerst om te spelen. Het is 22 over 8. Tobby, ben jij er klaar voor?
3: Ik ben helemaal klaar.
2: Oké, ik zie dat jij de namen al aan het checken bent. Zien of je die persoon ook echt kent. Ik hoop dat Daniel er ook klaar voor is. Daniel uit Eekeren, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hey,
4: allemaal
2: Daniel.
4: Daar.
2: Hallo. Jij gaat zo meteen spelen met de enige echte Tobby Alderwereld. Heb je er een beetje vertrouwen in?
4: Ja, ja. Iemand uit die afkomst, die zit Eekeren natuurlijk.
2: Oké, en wel. Daniel, je krijgt zo meteen 30 seconden. En Tobby, jij hebt die tijd om zo goed en zoveel mogelijk bekende namen te omschrijven die in die mok zitten.
3: Ja.
2: Als Daniel er 3 raadt binnen die 30 seconden, dan is dat verblijf van die bongobon in de B&B voor haar. Zijn jullie er klaar voor?
3: Yes.
2: Ja, there we go.
4: Oké.
3: Doe maar. Amerikaanse actrice Rachel in Friends. Marley and Me, ex-vrouw van Brad Pitt.
2: Pas.
3: Legendaarse album Thriller. Uitvinder van The Moonwalk.
2: Wie is dat?
4: Michael Jackson.
3: Yes, ja, klopt. Vlaamse zangeres. Deed mee aan het Euro Song Festival. What's the Pressure? Bekend door The Voice.
4: Dat zou je heel slecht, sorry.
0: Een Laura.
3: Laura, ja.
0: Een Laura.
3: Comedian uit Antwerpen, podcast Welcome to the EE, Bril en Kuif.
4: Nee, geen
3: gedicht. Nee, oké. Okay. Purple Rain, Amerikaanse artiest, Paars, Little Red.
2: Oh, de tijd is om.
4: Nee, ik heb een heel slechte lijn,
0: excuseer. Ja, dat kan gebeuren. Natuurlijk.
2: Nee, dat is heel jammer. Dat is heel jammer. Dat was een goede generale repetitie. Dan gaan we dat voor een volgende keer doen. Tobby, heel goed gedaan.
4: Oké.
2: Merci.
4: Dank u.
0: Daniel, niet toch nog van de ochtend, hè?
4: Komt in orde, dank u.

0: Goedemorgen, 8:45. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Fraukje Kaljon.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen geselecteerd in het basisonderwijs. Die moeten een voortrekkersrol spelen door goede lessen en kennis te delen met andere scholen. Bijvoorbeeld sterke lessen Nederlands of methodes in klasdidactiek. Vanaf volgend schooljaar moeten basisscholen al verplicht een deel van de nieuwe minimumdoelen invoeren. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt de artificiële intelligentie. Dat is een stijging van 24% tegenover 2024. En daarmee staat ons land in de Europese top 5. Bedrijven gebruiken AI vooral voor tekstanalyses, als hulp bij de boekhouding of de automatisering van bedrijfsprocessen. Ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. En in het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Want Iran zei gisteren dat het Israël niet meer zal aanvallen als Israël zijn aanvallen stopt in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu bevestigt dat het de strijd voortzet.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Er drijven in de loop van de ochtend buien het land binnen met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komt de zon af en toe tevoorschijn bij temperaturen tot amper 17 graden. Morgen en donderdag blijft het wisselvallig met zon, met wolken, maar ook met enkele pittige buien. Vrijdag wordt dan weer een overgangsdag met nog een enkele bui bij toch al 20 graden. Vanaf zaterdag wordt het eindelijk terug zonniger, droger en warmer.
4: Bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
5: Van 6 tot 9. Sta op met

0: Goedemorgen, 8:04 ondertussen op dinsdag 9 juni. Ja, en examens die komen er weer aan, hè. Helaas. Daar weet ik alles van thuis. En misschien zit jij ook wel met van die blokkende studenten daar thuis. Heel veel moet dan, hè?
1: Toby, hoe was het bij jou, de examenperiodes? Heb je daar nog koude rillingen van als je aan denkt? Of?
2: Ik heb mijn diploma gehaald, gelukkig. Maar ik heb wel nog jaren daarna zo nachtmerries gehad dat ik mijn examen nog moest doen. En ook als ik prof was. Dus in mijn droom zei ik, maar ik ben profvoetballer, ik heb dat niet meer nodig. Maar dat was echt toch wel een iets dat ja, regelmatig terug kan in mijn hoofd. Ja.
1: Ik heb diezelfde droom, dus ook ik droom dus vaak dat ik mijn examen wist.
0: Dat jij profvoetballer bent.
1: Ja, dat blijft mijn dromen. Ja. Nee, ik droom dat ik word gebeld en dat ik mijn examen wiskunde opnieuw moet doen. Dat er iets is fout gelopen in het systeem.
2: Okay.
1: En dat is voor mij echt de ergste nachtmerrie.
0: En wil dat iets zeggen? Ben jij gefoefeld met je examen?
1: Ik heb niet gefoefeld. Heb jij ooit gespiekt op examens, Toby?
2: Ik heb het wel geprobeerd. Ja?
0: Ja?
2: Zeker.
0: Ja, ik ook.
2: Alleen dat was echt moeilijk. Dat was bijna onmogelijk zelfs.
0: Ja, ik heb wel. Ja.
1: Gespiekt?
0: Ja. Ja.
1: Allee.
0: Ja, ik ben daar niet fier op, hè, maar ik heb dat wel gedaan. Ja.
1: Dat is verjaard ondertussen, dus op zich niet zo heel erg.
2: Maar dat verklaart wel veel.
0: Hela, andere wereld. Hier, zeg. Zeg, gaan we nog eens met iemand anders bellen. Ik kan dat ook eens checken of hij nog ooit heeft gespeed. Ik heb het over de Verofoon natuurlijk. Gisteren hadden we Koen de Bouw nog aan de lijn. Maar waar komen we vandaag terecht? We gaan ze eens checken.
1: En hopelijk heb je ook goede speaktips. Hè?
0: Ja.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn. Excellent.
10: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
11: Schat, luister. Het is het moment.
12: Voor nog een boterhammeke?
11: Nee, voor de Philips 65-inch OLED-tv met Ambilight, Google TV en €350 voordeel.
12: Hè?
11: Maar ja, dan kunnen we alle matchen bekijken op groot scherm in onze living.
12: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
11: Ja, en de Karel en de voetbalploeg en die van de
9: Boren. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
11: Kom voordat we te laat zijn.
10: Score op excellent.be.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Michael Jackson met Man in the Mirror. Wat een prachtig nummer om die dinsdag verder in te zetten. Zometeen krijg je nog Cici Peniston met Finally. Maar eerst is het tijd om te bellen.
1: De Verofoon.
2: Inderdaad, het is 14 voor 9. En ook live vanuit onze B&B hier gaan we bellen naar de Verofoon. De gsm die rondgaat in BV-land. Hè. Bij wie ligt hij deze ochtend?
0: Het is te hopen dat hij niet meer op vliegtuigstand zit of dat hij nog slaapt. Zet jij de gsm s'nachts op vliegtuigstand, Toby? Of?
3: Nee, ik had die altijd zo...
2: Laat je die aanstaan, toch?
3: Ja, echt? Ja, maar alles staat altijd bij mij op stil. Ah. Dus ik mis zoveel oproepen, maar ik vind het verschrikkelijk dat het apparaat staat.
2: Bij mij staat dat op vliegtuig s'nachts.
0: Ja, bij mij ook. Het is te hopen dat die telefoon aanstaat.
2: Ja,
0: of niet op stil, zoals bij Toby.
2: Ja. We gaan eens bellen, hè.
0: Kijken of je aan
2: horen gaat. Wat is horen. Het belde al, dat is aan voet teken.
4: Goedemorgen, Karel van Nieuwkerken.
2: Goedemorgen, hallo. Karel. Hallo, hoe is het met jou?
4: Goed, en met jou?
2: Goed. Fantastisch. Ik vind het fijn om jou eens aan de lijn te hebben. Zo leuk, zeg.
4: Ja, ik denk niet dat wij ooit al gesproken hebben.
2: Nee, waarom? Ik vind het wel eens plezant. Andere zender, ja. Ik vind dat fijn. Collega's onder elkaar. Ja. Hoe is het met jou?
4: Goed, maar het is nog vroeg. Ik ben laat thuisgekomen gisteravond. Ik ben voetbal gaan kijken voor de verandering.
2: Oei, voetbal. Dan zitten we eigenlijk met een gepaste gast hier in onze B&B, Toby Alderweireld. Ik laat het woord nu aan jou, hè.
0: Oké. Hoe is het?
4: Dag, Toby.
3: Ja. Hey. Naar welke match ben je gaan kijken gisteren?
4: Ik ben gaan kijken naar Les Bleus gisteren. Met mijn dochter Maarten. Wij dachten, we steken de grens eens over en we pakken nog een matchje mee voor de drukte begint overmorgen. Dus we gaan nog eens voetbal kijken. En we zijn naar Lille geweest, naar Rijssel, Frankrijk tegen Noord-Ierland. Maar een geweldige sfeer. Vooral de pre-match-show was geweldig. Hoe die spelers, die uitwijfwedstrijd van de Fransen voor het WK, hoe die werden voorgesteld en die opkomsten en het volkslied La Marseillaise. Het was eigenlijk geweldig om van op de eerste rij mee te maken. En we stonden echt op de eerste rij, we hadden tickets gekocht helemaal vooraan. Dus daar zagen we ook nog eens die intensiteit van het hedendaagse voetbal. Hè. Maar ja, jij zat er een paar jaar geleden nog volop in. Dus je weet wel hoe technisch vermogen aan kracht wordt gekoppeld. Hè.
3: Yes, inderdaad.
2: Zeg maar, Karel, die sfeer waar je het over hebt in Frankrijk, is dat zo anders dan in België dan?
4: Wel, weet je, het heeft ook veel met het stadion te maken. In het Koning Boudewijn stadion, daar is een piste rond, dat is open lucht. In Rijssel staat Pierre Mauroy, dat is een fantastisch stadion. Het dak was dicht. Daar zaten 50.000 dolgekke Fransen. Die Marseillaise, die beginnen ze met een beetje muziek en dan zetten ze die muziek uit en heel dat stadion gaat gewoon door. Dat was eigenlijk wel mooi om te zien.
2: Ja, leuk, hè?
3: En Frankrijk, is dat favoriet nummer 1? Voor het WK?
4: Nee, ik vind dat niet. Nee, ik vind dat niet. Eigenlijk, tijdens de rust tikten we tegen elkaar en zeiden we, die kunnen we aan.
3: Oké.
4: Die kunnen we aan.
0: Dat hebben we nog eens gedaan. Dat is niet goed afgelopen.
4: Nee, we hebben dan natuurlijk die flitsen van Olysee gekregen in de tweede helft. Dat is een geweldige voetballer. Als je mij nu zou laten kiezen, wie wil je? Je ploeg Olysee of Mbappé, dan kies ik onmiddellijk Olysee. Onmiddellijk.
2: Alessig.
0: Kijk, die Fransen zijn helemaal klaar.
3: Ikzelf, Olysee is wel echt een waanzinnig seizoen bezig. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan ga ik toch voor Doku, eerlijk gezegd. Doku is heel erg
4: belangrijk. Ja, dat is
0: chauvinisme, chauvinisme.
2: Zeg Karel, jij staat ook voor een hele drukke sportzomer. Hè? Ben je daar eigenlijk klaar voor? Ja. Hoe bereid je je daarop voor?
4: Goh, door te doen zoals anders. Alles te blijven volgen en met je passie bezig te zijn. Sport is mijn passie sinds ik 8 jaar ben. En ik volg alles. Ik heb me moeten inhouden vannacht om toch niet te blijven zitten om nog naar de New York Knicks tegen de Spurs te kijken. De derde match in de NBA Finals. Ik heb vanmorgen al een kleine samenvatting gezien. Ik heb gezien dat het daar 2-1 is geworden. Dus Amerika gaat ook nog een weekje in de ban zijn van de NBA Finals, hoor. En vooral van die New York Knicks.
2: Ja, het is niet alleen voetbal, het is niet alleen wielrennen, maar ook al basket. Ga je trouwens naar alle matchen kijken?
4: Maar alle matchen, het zijn er 104. Dat wordt natuurlijk heel moeilijk.
2: Als je fanatiek zegt, Karel, dan doe je dat, hè?
4: Ja, maar ik ga toch een goed evenwicht moeten vinden tussen slapen en werken. Ik ga er zoveel mogelijk mee pikken. Alle matchen die 's avonds worden uitgezonden sowieso. De nachtmatchen, daar ga ik toch wel selectief in zijn. En die ik niet bekijk, ga ik dan 's morgens wel inhalen. Niet volledig, maar in samenvatting. Ja. Maar ja, natuurlijk, het is niet alleen voetbal. Vanaf 3 juli... na de match op 3 juli vertrek ik 's morgens op 4 juli naar Barcelona om nog 3 weken tour te doen.
0: Ja, het wordt een enorm drukke sportzomer, maar ook eentje waar we enorm hard van genieten. Ja. En waar we blij zijn dat we die samen met Karel van Nieuwkerk mogen beleven.
2: Sowieso. Fantastisch, Karel. Ik wens jou een hele, hele fijne zomer toe. Heel fijn dat we toch eens even één keer hebben kunnen babbelen. En hopelijk tot snel eens in het echt dan, hè.
4: Oké, ik heb nog een heel klein verzoekje voor Toby. Toby, ik weet dat jij goed bevriend bent met Jelle Bataille. Probeer hem alsjeblieft te overtuigen om ooit nog eens voor KV Diksmuiden Oostende te spelen.
0: Ik kan hem nu bellen.
4: Ja, belt hem. Ja. En Toby, grote bewondering voor alles wat je gedaan hebt.
0: Dankjewel.
2: Dat is mooi.
0: B&B Veronique, de voetbaltransfers worden gewoon live op de radio geregeld. Goedemorgen.

0: De grootste hits krijg je ook zo meteen nog bij Alexandra. Ik zie dat ze begint met Charles en Eddie. Would I Lie to You? Dat is voor na 9 uur ideaal om mee te zingen. Om die dinsdag nog extra goed door te komen.
1: Ja, maar Toby Alderweireld, het zit er al op. 3 uur zijn voorbij gevlogen. Ik ga de vraag eigenlijk stellen aan al mijn B&B-gasten. Zo'n beetje 4-in-bed-gewijs-achtig. Hoeveel bedjes op 5 krijg ik in de B&B?
2: Ja, echt wel 5.
1: 5?
2: Nee, 4,5. 4,5, ja.
1: Wat?
2: Ja, de activiteit buiten vandaag was net iets minder, vond ik persoonlijk.
0: De reformer Pilates.
1: Echt waar.
0: Al de avonturen met Toby Alderweireld kan je trouwens nog herontdekken op ons Instagram-kanaal. Toby, sorry voor de reformer.
3: En geen probleem.
0: Dikke merci om langs te komen.
2: Heel graag gedaan, dankjewel.
1: Heel gezellig. Heel leuk dat je erbij was.
2: Dankjewel.

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Goedemorgen, het is 8:55. Het nieuws met Frankje Kallion. En het verdacht pakket in Antwerpen wordt onderzocht. Ik bedoel dan aan het Centraal Station.
4: Ja, daar is inderdaad. Daar heeft ontmijningsdienst Dovo de verdachte rugzak voorlopig onschadelijk gemaakt. Dat meldt de politie. Dovo heeft een robot ingezet en die heeft een schot gelost op de rugzak. Er wordt nu onderzocht wat er precies in de rugzak zat en of er nog een risico is. Voorlopig blijven enkele perrons en straten nog afgesloten. Het treinverkeer kan wel nog doorgaan. De treinen worden omgeleid naar andere perrons. En je kan dus wel nog hinder ondervinden. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen geselecteerd in het basisonderwijs. Die moeten een voortrekkersrol spelen door goede lessen en kennis te delen met andere scholen. Bijvoorbeeld sterke lessen Nederlands of methodes in klasdidactiek. Vanaf volgend schooljaar moeten basisscholen al verplicht een deel van de nieuwe minimumdoelen invoeren. Onderwijsminister Demir zegt dat goede lespraktijken sneller verspreid moeten worden naar andere scholen. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren dat het Israël niet meer zal aanvallen als Israël zijn aanvallen stopt in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu bevestigt dat het de strijd voortzet. En nog in het Midden-Oosten is een Amerikaans gevechtshelikopter neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times. Het incident gebeurde gisteren net toen de militaire aanvallen tussen Israël en Iran weer escaleerden. De twee piloten zijn niet gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de helikopter neerstortte door een defect of doelbewust werd neergehaald. Dat wordt nu onderzocht.
5: Nostalgie weer.
4: Eerst droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokaal ook kans op onweer en maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en de wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Maar Erwin heeft het gezegd. Vanaf het weekend wordt het opnieuw zomer.
4: Ja, zon, veel zon.
3: Ja, en als hij ongelijk heeft, kletsen om de oren. Maar hij gaat gelijk hebben, ik voel het.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
6: Alexandra Potvin.
3: Dus de Boys of Summer mogen vanaf het weekend weer in korte broek. Dan Henley zingt erover. Eerst Charles en Eddie. Goedemorgen.

De Boys of Summer hadden de afgelopen dagen weer een dikke trui aan. Maar vanaf het weekend wordt het weer zomers. Heerlijk om dat al te weten. Toby Alderweireld checkt meteen uit bij BNB Veronique. Veronique kreeg een 4,5 voor haar BNB. De reformer Pilates was niet echt Toby zijn ding. Ik vrees dat hij het morgen ook zal voelen, want dan gebruik je echt wel andere spieren. Op Nostalgie België Instagram kan je alles volgen voor en achter de schermen, zeker doen. En jij mag inchecken bij mij in de studio en dat is helemaal gratis. Met ook nog de allerbeste muziek. Kan het nog beter? Ik denk het niet. I'm yours, heel deze dinsdag vanmiddag tot aan de lunch. Dit is Jason Mraz.

0: La-da-da. 35 jaar later werkt deze house hit nog altijd en zingen we het nog altijd enthousiast mee. Misschien ook omdat die la-da-di, la-da-da zo op het randje van vals is. Dus iedereen kan echt meezingen. Crystal Waters hoorde je bij Nostalgie. En zometeen een nummer dat Christine McVie schreef na haar relatiebreuk met de bassist John McVie. En toch is het een opvallend positief nummer. Niet achterom kijken, maar vooruit. Dat doen we natuurlijk ook hier. Don't Stop van Fleetwood Mac na Aha.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Zeg, schat.
4: Ja?
3: Waar is die staanlamp naartoe?
4: Ah, die is kapot gegaan.
3: Oei, en onze relax?
4: Ook kapot.
3: Ook kapot?
4: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
3: Ja.
4: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee. Eén adres.
3: Oh.
1: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: hebben al een wijze les gekregen van Fleetwood Mac. Don't stop thinking about tomorrow. Ja, dit is nostalgie met... Ik schrok vanochtend toen ik hoorde dat CCML... dat Chocomel wordt. Het is hetzelfde drankje natuurlijk, maar we zijn er nu al zo lang aan gewend. Het is ook zo populair, dus vanaf heel binnenkort, de laatste worden nu verkocht, de CC-melletjes, drink jij Chocomel. Als je dat graag lust natuurlijk. Ik ben niet zo'n grote chocomelkdrinker. Af en toe kan het wel eens smaken, maar ik weet heel veel mensen wel, en zeker bij het ontbijt natuurlijk. Ben je klaar voor een nummer? Het is zo'n soort van volkslied geworden in Vlaanderen en misschien ook wel in Nederland. Grote hit van Raymond. Zing maar mee.
1: De minder gelovigen

0: Maar ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: uit de 80's. Die borderline, ondergewaardeerd nummer. Blij dat het vandaag nog eens in mijn playlist zat. Ik heb zo meteen de Backstreet Boys na Justin Bieber, die een opvallende comeback heeft gemaakt, weet je wel, enkele maanden geleden op Coachella, dat grote festival in Amerika. Maar hij is ook opvallend graag papa en echtgenoot tegenwoordig. Ik zag het op zijn Instagram. De gewone dingen zijn duidelijk het belangrijkste. Nu eindelijk zijn draai gevonden. En daar ben ik blij mee. Je hoort hem zo meteen met Sorry.
1: Deze ochtend was Toby Alderweireld de gast in B&B Veronique.
2: Heb jij ooit gespiekt op examens, Toby?
3: Ik heb wel geprobeerd. Ja? Ja, zeker.
0: Ja, ik ook.
3: Alleen, dat was echt moeilijk. Dat was bijna onmogelijk zelfs.
0: Ja, ik wel. Ja.
2: Gespiekt?
0: Ja.
2: Allee.
0: Ja, ik ben daar niet fier op, hè, maar ik heb dat wel gedaan. Ja.
2: Dat is verjaard ondertussen, dus op zich niet zo heel erg.
3: Maar dat verklaart wel veel.
1: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
4: En morgen schuift Kim van Olsen aan.
1: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
14: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
16: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
15: Hoe praat jij nu?
16: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
15: En vind je vrouw dat niet lastig?
16: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
17: Mobile Vikings.
15: Play it smart.
1: Hits at work.
7: Alexandra Potvin.

0: niet
1: dat. Ik kan me niet voorstellen dat het vandaag nog gaat regenen. Hier op Linkeroever in Antwerpen haalde heel de ochtend een blauwe hemel en zon. Kon het maar zo blijven? Ik wil het niet geloven. Dus het blijft gewoon zonnig de rest van de dag. Laat ons daarvan uitgaan. Als je nummer wat extra pk's wil geven, haal je er een top saxofonist bij. Dat dacht Aretha Franklin toen ze ging aankloppen bij Clarence Clemons. En dat was natuurlijk ook de vaste man bij de band van Bruce Springsteen. Met dus een legendarische sax solo erin. The Freeway of Love.

Dat moet ik het zelf niet vragen. Brian Ferry heeft het voor mij gedaan. Let's stick together, ook na 10 uur natuurlijk. Dan ga ik nog eens samen met jou naar de ochtend in de BNB van Veronique. De tweede dag was het met Toby Alderweireld, die te gast is geweest deze ochtend. En je weet dat hij ongelooflijk veel van eten houdt. Van lekker eten, hij denkt daar constant aan. Heeft hij al eens eerder verteld in de ochtend. Daarom liet Veronique een droom uitkomen van Toby Alderweireld. Ik vertel je daar meer over na 10 uur. Maar eerst nog dit toch wel dromerige nummer van Billy Joel. En dan zitten we in de 90s. The River of Dreams.

0: straks bij Nostalgie.
1: Komt dit filmliedje nog eens langs? Het is van Aldi Borch, Who's Johnny, na het nieuws van 14 uur.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be. Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Goedemorgen, het is 3:10, het nieuws met Frankje Kallion. Steeds meer mensen komen in aanraking met online oplichting. Ja, ik ook eerlijk gezegd.
10: Ja, kijk, zo'n 4 op de 5 volwassenen in ons land kwamen het afgelopen jaar in contact met phishing of online oplichting. Dat blijkt uit een jaarrapport van een internationale organisatie die fraude bestrijdt. Nog opvallend, wie slachtoffer wordt, wordt dat vaak opnieuw. Bijna de helft van de slachtoffers werd in 1 jaar tijd meerdere keren opgelicht. De financiële schade is groot. Gemiddeld verloren slachtoffers bijna €4.000. Belgische vrouwen en kinderen die zijn teruggekeerd van terreurgroep IS uit Syrië en Irak lijken niet meer extremistisch. Dat heeft de topman van Veiligheidsdienst ook al gezegd aan VRT Nieuws. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken meer dan 100 vrouwen vanuit ons land naar Syrië en Irak om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. En die pleegden toen wereldwijd aanslagen, ook in ons land. Intussen zijn 58 vrouwen teruggekeerd. Volgens het OCAD lijkt geen enkele van hen nog terreur of ander geweld te overwegen. En in het Centraal Station in Antwerpen kan het treinverkeer weer normaal verlopen nadat vanmorgen een verdachte rugzak werd gevonden. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De verdachte rugzak bleek niet gevaarlijk. Volgens ontmijningsdienst Dovo zaten er enkele lege flessen lachgas in. Alle sporen zijn intussen weer toegankelijk. Ook de omgeving van het Centraal Station is terug vrijgegeven.
0: Nostalgie weer.
10: Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden opnieuw. Ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar het is vooral uitkijken naar het weekend, want dan krijgen we opnieuw brede opklaringen en veel zon met zachte maxima tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
11: music.
0: We are
11: Nostalgie.
0: Hits at work.
11: Alexandra Potvin.

kon het. Freddie Mercury, evenaren. George Michael en Queen met Somebody to Love. Een kippenvel versie blijft het. Nostalgie. Vanochtend was Toby Alderweireld te gast in BNB Veronique. Waarschijnlijk heb je wel geluisterd. Het was weer zo'n super toffe, chill uitzending. Behalve het Pilates Reformer momentje natuurlijk. Toby had het dus enorm naar zijn zin. Want BNB Veronique laat zelfs dromen uitkomen. En we gaan daar zo meteen eens naar luisteren. Naar die droom die Veronique heeft laten uitkomen voor Toby Alderweireld. Eerst nog even. Deze Howard Jones. What is love?

0: Nostalgie, dat zijn ook de beste 80's hits. Dit is er zeker zo een, Howard Jones. En dus vanochtend heeft hij het verteld in de ochtendshow met Sander en Veronique. Wat die grote droom was die Veronique heeft laten uitkomen voor Toby Alderweireld.
1: We hebben gisteren naar het frituur geweest. En we hebben alles besteld wat er op de menu stond.
2: The full experience.
1: Full experience.
3: Ja. Dus voor alle duidelijkheid, alles.
1: Maar echt alles.
3: Sausjes, vleesjes.
2: Je wil het niet weten. Nee,
1: ja.
2: Twee grote kartonnen dozen, maar vol.
1: Ik kom woorden tekort om het te omschrijven, inderdaad. Het was waanzinnig.
2: Jouw ogen spraken boekdelen.
0: Ik heb daar foto's van gezien, inderdaad. Het was een massa eten gewoonweg. Niet normaal. Die fruitrust heeft toch ook wel een tandje moeten bijsteken, denk ik dan. Je kan het helemaal zien op onze Nostalgie België Instagram-pagina. Staat een heel leuk filmpje van Toby en zijn hoop fritten en al de rest.

0: niet geschikt voor hardwerkende studenten nu. Want die verlangen natuurlijk naar een lange hete zomer. En eerlijk gezegd, ik ook. Maar wel een fantastische single van Earth, Wind & Fire, September. Ik heb zometeen de single van 2014. Die was voor Dotan na Janet Jackson.
1: Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
3: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: promo koken.
5: Goh, maar wat?
12: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Misschien tel je al af naar die plek, naar home, waar je toch wel het liefste bent, zeker op regenachtige dagen. Dood aan hoorde je bij Nostalgie. En nu, een nummer dat Neil Finn, de frontman van Crowded House, schreef op de piano van zijn broer. Hopelijk hebben ze die nooit verkocht. Goud waard nu. Het is de grootste hit van Crowded House. En ook een van de mooiste liedjes die hij schreef. Deze, Don't Dream It's Over.

0: Dinsdag kan het ook natuurlijk. Friday, I'm in love van The Cure. En daarvoor speelde ik Crowded House met Don't Dream It's Over. En Fabienne die reageert daarop. Ze zei, ja, het liedje werd ooit gebruikt in Miami Vice. Een kusscène met Don Johnson. En dat klopt. Ik heb het even gecheckt. Het was zelfs een kusscène tussen Don Johnson en Sheena Easton. Voilà. Dankjewel voor jouw berichtje. En dat ik dat nu ook weer weet, Fabienne. Zometeen de eerste en grootste hit. Een groep waarvan de frontman zijn kapsel even beroemd was als zijn stem. Het is een nummer dat bijna in de kast bleef liggen. Want de band zelf vond het geen single. De wereld maakte daar een nummer 1 van. Ik speel het naar Gloria Estefan en 10cc.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Wow.
1: Op sunweb.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Zorg er even voor wat zon. Nostalgie. De Human League speelt vandaag nog altijd concerten met de frontman Philip Oakey en dezelfde zangeressen, dat zijn Suzanne en Joanne. Dat is bijna dezelfde bezetting die hen begin jaren 80 wereldberoemd maakte. De groep begon eigenlijk al eind jaren 70 in Sheffield. Het was een beetje een experimentele elektronische groep. En de echte doorbraak die was er dan in 1981. Met een nummer dat eigenlijk bijna niet op single verscheen, omdat de band dacht dat het niet sterk genoeg was. Hoe vaak hebben we dat verhaal al gehoord? Het publiek had dus een ander idee. Het werd onder meer nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten en ook bij ons. Don't You Want Me? Ik heb daar nog eens goed naar geluisterd. Dat is eigenlijk een soort van mini-soap in 4 minuten. Het is een muzikale dialoog tussen 2 ex-geliefden die elk zo'n beetje hun eigen versie van het verhaal vertellen, zoals dat altijd gaat natuurlijk. En die asymmetrische koep van Phil, lang over 1 oog en aan de andere kant kort. Dat werd destijds enorm veel gekopieerd. Als je niet meer weet hoe het eruit zag, check dan nog even de videoclip. Ook tof om daar nog eens naar te kijken. Don't You Want Me? De doorbraak van Human League.

eerste hit bleef ook de grootste. Dus mag jij weer mee bepalen welk nummer Marcia straks speelt. Rond 1:15. Over een uur lanceer ik een poll met twee andere grote en toffe hits van Jommeliek. Waartussen jij dan mag kiezen en stemmen via de Nostalgie-app. Céline Dion krijg je nog voor 11 uur. En deze Rise of Threat.

0: Zeker dat ze alive is, want ze gaat 26 concerten spelen in Parijs La Défense. 10 in het najaar van 2026 en er komen er nog eens 16 bij in het voorjaar van 2027. Ongelooflijk.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En zo kan ze natuurlijk ook een pak fans heel gelukkig maken binnenkort. Deze komt eraan na het nieuws. Seal met Crazy.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
4: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow.
6: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
15: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
16: Oké, actie!
17: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
18: Dat is lang geleden, cowboy.
17: Tot Spider-Man Brand New Day.
19: What is happening?
17: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
20: er is een pakje voor jou.
17: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
21: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
22: Op je Buffalo's de 90s herbeleven?
23: If you wanna be my lover.
22: Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
23: Yo! Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 11:02, het nieuws met Frauke Kaljon. En Frauke, er komen blijkbaar strengere regels tegen dienstchecksbedrijven.
24: Ja, dienstchecksbedrijven die klanten afdreigen met zogenaamde wurgcontracten kunnen voortaan hun erkenning kwijtraken. Minister Demir kondigt extra inspecties aan. In sommige gevallen kan je maar moeilijk een contract stopzetten en moet je zelfs een schadevergoeding betalen als je wil overstappen naar een ander bedrijf. Ook poetshulpen zelf moeten soms betalen als ze van werkgever veranderen en de klant meenemen. En dat kan niet, zegt Demir. Zo'n 4 op de 5 volwassenen in ons land kwam het afgelopen jaar in contact met phishing of online oplichting. Dat blijkt uit een jaarrapport van een internationale organisatie die fraude bestrijdt. Nog opvallend, wie slachtoffer wordt, wordt dat vaak opnieuw. Bijna de helft van de slachtoffers werd in 1 jaar tijd meerdere keren opgelicht. De financiële schade is groot. Gemiddeld verloren slachtoffers bijna €4000. En in Congo zijn al zeker 100 mensen gestorven aan ebola. Het dodelijke virus brak uit in het oosten van het land. Zo'n 550 mensen zouden ook besmet zijn. En dat kunnen er nog veel meer zijn, want niet alle cijfers zijn bekend. Voor hulpverleners is het moeilijk werken, omdat ze te weinig medisch materiaal hebben, maar ook door de onvrede bij de lokale bevolking en de gevechten tussen gewapende groeperingen.
22: Nostalgie weer.
24: Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar het is vooral uitkijken naar het weekend, want dan krijgen we opnieuw brede opklaringen en veel zon met zachte maxima tot 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
22: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
1: Alexandra Potvin.
0: Ja, het is 11 uur, misschien tijd voor eventjes een pauzetje. Ik probeer je in beweging te krijgen zo meteen met Cool in the Gang. Get down on it. Eerst nog Seal and Crazy.

Als je een zittende job hebt, en het zijn er veel, af en toe is recht staan, een beetje bewegen, een beetje stretchen. Niks van aantrekken hoe anderen naar jou kijken, want dat is zo belangrijk tijdens jouw toch wel waarschijnlijk lange werkdag. Cool and gang bij Nostalgie. En als je houdt van mooie tijdloze juwelen, met veel liefde gemaakt, dan kan je eens binnenstappen in het atelier van de onderneemster die ik iets voor 11:30 bel. Alles handmade en ik heb gezien dat haar atelier is waar mijn roots liggen. Maar kan geen toeval zijn natuurlijk. Anvogue, dat is R&B uit de 90s, maar eerst

0: 90s. Ook het decennium waarin R&B de hitlijsten veroverde. En dit was daar een perfect voorbeeld van. En vogue bij Nostalgie. En we bellen met ondernemers dankzij Unizo. Marcia doet dat in de namiddag en ik ook. Vandaag een Antwerpse onderneemster die elk juweel nog helemaal zelf maakt. Het is geen massaproductie, maar stukken die bedoeld zijn om een leven lang mee te gaan. En misschien zelfs langer. Lore van Duppen vertelt haar mooie verhaal naar de Doobie Brothers en Thea Sophia's.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel.

0: Dat doe jij elke dag enthousiast. Dat lees ik in de Nostalgie-app. Doobie Brothers en Listen to the Music. En we willen ook graag ondernemers in Vlaanderen leren kennen. Ik heb een Antwerpse onderneemster die bewust kiest voor kwaliteit boven kwantiteit. Ze is begonnen in 2019 met een paar eigen ontwerpen. En ondertussen heeft haar eigen juwelenmerk, waarin alles nog volledig met de hand wordt gemaakt. En vooral met heel veel liefde, denk ik. Dag Lore van Duppen.
1: Hallo Alexandra, goedemiddag.
0: Goedemiddag, je hebt een bachelor juweelontwerp en edelsmidkunst. Was het dus altijd al je droom om je eigen juwelenmerk uit te bouwen?
1: Ik heb wel eerst eventjes moeten zoeken, daar ga ik eerlijk in zijn. Ik heb daarvoor ook nog iets gestudeerd, maar dan zijn het uiteindelijk toch juwelen geworden. En tijdens die studie ben ik er echt volledig voor gevallen. En dat heeft mij vastgegrepen en niet meer losgelaten.
0: Ja, dat is tof dat je zo je passie al meteen ontdekt. En je maakt dus elk juweel zelf, je ontwerpt alles zelf. Wat maakt een juweel voor jou tijdloos? Want dat is toch wel heel belangrijk voor jou.
1: Ja, zeker. Ik ben echt fan van hoge kwaliteit die lang meegaat. De erfstukken van nu, zeg maar. En wat het tijdloos maakt, tijdloos wil niet per se saai zijn.
0: Nee.
1: Dus ik maak eigenlijk stukken die voor iedereen kunnen spreken, maar die wel identiteit tonen. En die identiteit kan zowel zacht en subtiel zijn, maar ook luid en vol karakter. Dus het is echt voor ieder wat wil.
0: Ja, het staat allemaal ook op je website. Je werkt het liefst met zilver, heb ik gezien. Maar alles kan ook een gouden laagje krijgen, hè? Als de mensen liever goud dragen.
1: Ja, klopt. De smaak, hè. Zilver is een heel dankbaar materiaal. Ook heel fijn om mee te werken voor mezelf, maar ook om te dragen. Maar de smaak, of je dat mooi vindt of niet. Dus inderdaad, vergulde versies zijn altijd mogelijk. En op aanvraag zijn ook gouden stuks mogelijk.
0: Ja.
1: En naast de vaste collectie maak ik ook heel veel maatwerk, hè. Dus denk aan verlovingsringen, trouwringen, noem maar op. En daar zit ook wel een grote aanbod en vraag naar goud. Ja.
0: Ja, want een fysieke winkel heb je niet. Maar mensen komen langs in je thuisatelier in Berchem. En hoe snel heb jij dan door wat ze graag willen?
1: Snel, ja, dat hangt ook een beetje van het gesprek af. Maar ik vind dat wel belangrijk dat we dat doen eerst. Die persoonlijkheid, die aanpak vind ik ook wel echt nefast voor het ontwerpen, voor iets te ontwerpen voor iemand. Dus dat duurt meestal een uurtje toch. Maar dat is op een leuke, low-key manier, koffietje erbij op het gemak. Waar we elkaar leren kennen. En eigenlijk is dat voor mij al genoeg om inspiratie te hebben en een uniek juweel te kunnen maken voor de mensen.
0: Oké, ja, super. En hoe kunnen de mensen jou het makkelijkst contacteren, Lore?
1: Ik ben online heel zichtbaar en actief. Hè, dus op Instagram en social media en zo.
0: En het is dan onder Lore van Duppen?
1: Ja, klopt. Dus echt, dat is ook mijn naam.
0: Ja, Lore.
1: Dus dat valt inderdaad onder Lore van Duppen. En op die platformen neem ik de mensen mee, zowel in de collecties, maar ook achter de schermen, het reilen en zeilen. En zoals dat je zelf al zei, is er inderdaad ook een website met een werkende webshop aan waar het geshopt kan worden. En afspraken kunnen gemaakt worden om langs te komen.
0: Ja, kan allemaal. In ieder geval, Lore, je woont bijna achter mijn hoek. Maak nog veel mensen gelukkig met je prachtige juwelenmerk. En als ik eens in de buurt ben, dan spring ik ook eens binnen, hè, voor een koffietje.
1: Ja, zeker, zeker. Altijd welkom.

0: Bel en Kim bij Nostalgie. En daarvoor belde ik met Lore van Duppen, die prachtige tijdloze juwelen maakt. Straks iets voor 2:30 gaan we iets vroeger aan het aperitief, want dan duikt Marcia met jou de wijnwereld in met Studio Vinique. Ik heb Desiree en voor 12:00 ook nog een prachtig nummer van Danny Wilson, een beetje een one-hit wonder. En zo meteen Counting Crows en Vanessa Carlton met een hit die eraan herinnert dat je soms eerst iets moet missen voor je beseft hoe mooi het was.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: At work.
7: Alexandra Potvin.

Op weg naar de middag. Naar Marcia. En misschien ook naar de Bocus of een slaatje natuurlijk. Desiree hoorde je. En ik heb nu echt twee pareltjes voor jou. Twee supermooie nummers. Zometeen uit de 70s. Chicago met If You Leave Me Now. Maar eerst, ken je ze nog? Danny Wilson. En ja, dat is een beetje verwarrend, maar het is wel degelijk een groep. Sommige groepen hebben een hele cataloog aan hits. Zij hebben er eigenlijk maar heel echt één echte grote, maar zo'n mooi popliedje. En ze scoorden ermee in 1987.

Wegdromen op een dinsdagvanmiddag moet ook allemaal kunnen. If you leave me now, ik zou het niet doen, want Marcia komt eraan tussen 12 en 3. Met natuurlijk ook een geweldige, ja, een fantastische playlist, inderdaad. Ik ben een beetje ziekjes vandaag, sorry als ik wat hard doe. Ik voel me niet zo best, dus een beetje gaan rusten. En het is trouwens nog altijd zonnig in het Antwerpse. Hoe zit dat bij jou? Je hebt nog Vaya con Dios. Nostalgie. En nee, na.

0: straks bij Nostalgie.
1: Diana Ross bij de lunch. Upside down wordt de volgende na het nieuws.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
5: Schat, luister eens, het is het moment.
6: Voor nog een koffieke?
5: Nee, voor de LG OLED Evo AI TV 55 inch. Dat is met zo'n superhelder anti-reflectiebeeld, perfect zwarte kleur en €200 voordeel.
6: Hè?
5: Maar ja, en dan komt het WK naar onze living.
6: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
5: Ja, en de Karel. En
6: ja,
5: de
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kom voordat we te laat zijn.
4: Score op excellent.be.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
12: Simo,
11: ook een huis zoeken met de Simo app.
12: Simo,
11: ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
12: Simo,
11: en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo site voor slimmerikken.
11: En rapperikken.
14: Klein stresske.
15: 7 seconds away.
14: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
1: Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. De Europese Unie maakt zich zorgen om de snel veranderende drugsmarkt.
16: Ja, steeds meer mensen gebruiken drugs en het aanbod wordt ook steeds gevarieerder. Dat meldt het Europese Drugsagentschap. Bijna 25 miljoen Europese volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis. Ook zwaardere drugs zoals ketamine en cocaïne komen steeds vaker voor. Het Europese agentschap maakt zich vooral zorgen over de opmars van designerdrugs. In Europa werden vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe stoffen ontdekt. De gezondheidsrisico's zijn vaak ernstig. De afgelopen jaren stierven minstens 7600 mensen aan een overdosis. Dienstenchecksbedrijven die klanten afdreigen met zogenaamde wurgcontracten kunnen voortaan hun erkenning kwijtraken. Minister Demir kondigt extra inspecties aan. In sommige gevallen kan je maar moeilijk een contract stopzetten en moet je zelfs een schadevergoeding betalen als je wil overstappen naar een ander bedrijf. Ook poetshulpen zelf moeten soms betalen als ze van werkgever veranderen en de klant meenemen. En dat kan niet, zegt Demir. We recycleren steeds meer plastic in eigen land. Dat blijkt uit het jaarverslag van Vostplus dat instaat voor de inzameling en recyclage. Vorig jaar werd 26 kilo PMD per persoon ingezameld. Iets meer dan de helft daarvan werd in eigen land gerecycleerd. Maar toch gaat ook een kwart van de PMD-verpakkingen verloren, omdat ze bijvoorbeeld in de gewone vuilniszak belanden of omdat plastic potjes in elkaar gedrukt zijn. En voetbaltrainer Marek Redijk verlaat na 2 seizoenen SK Beveren. Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar Beveren bevestigt het nu. Het was nochtans een heel succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd in de competitie en pakte de titel. De club promoveert na 5 jaar weer naar eerste klasse. Wie nu de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk.
14: Nostalgie weer.
16: Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maximaal tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar het is vooral uitkijken naar het weekend. Dan krijgen we opnieuw brede opklaringen en veel zon met zachte maxima tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
7: music.
14: We are
7: Nostalgie.
14: Hits at work.
7: Marcia Boirodi.

Maar zo welkom dat jij bent om je vooruit te laten duwen met de grootste hits hier. En het wordt meteen heel leuk, hè. Het was eventjes geleden, maar we kunnen vandaag eindelijk nog eens onze tanden zetten in een pittige muziekbattle. Het wordt dus sowieso de Human League straks. Dat staat al vast. De eerste en grootste hit kreeg je al bij Alexandra daar straks. Dus mag jij hier bij mij kiezen welke andere grote hit we nog eens meepikken van hen. Ik heb, om te beginnen, deze klepper.

om de schwung er een beetje in te houden vanmiddag. Hoor je graag deze Mirror Man, dan mag je één sturen in de Nostalgie-app. Tenzij je compleet weg bent van hun ingetogenere pareltjes, dan heb ik Human voor jou. Prachtig. Heb je meer goesting in deze, dan mag je twee sturen in de app. Een dik half uur heb je dus om je goesting door te duwen. Want rond 1:15 moet ik het echt wel weten. Dan moet ik hem draaien. 1. Mirror Man of 2. Human. Welke mag het zijn voor jou van de Human League? Stuur gerust door in de Nostalgie-app. En dan zorg ik ondertussen voor een schoontje van de corgis. En een heerlijk live moment met Bob Marley en de Wailers hier. Steer it up. Goedemiddag.

0: blijft toch prachtig. Everybody's gotta learn sometime. De corgis bij Nostalgie. Blijf gerust ook bij mij voor de kreuners. En voor de populairste Harry van het moment. We hebben het wel gezien in Amsterdam de voorbije weken.
1: Deze ochtend was Toby Alderweireld te gast in B&B Veronique.
2: Heb jij ooit gespiekt op examens, Toby?
3: Ik heb wel geprobeerd. Ja? Ja, zeker.
4: Ja, ik ook.
3: Alleen, dat was echt moeilijk. Dat was bijna onmogelijk zelfs.
4: Ja, ik heb wel. Ja.
2: Gespiekt?
4: Ja.
2: Allee.
4: Ja, ik ben daar niet fier op, hè, maar ik heb dat wel gedaan. Ja.
2: Dat is verjaard ondertussen, dus op zich niet zo heel erg.
3: Maar dat verklaart wel veel.
1: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
5: En morgen schuift Kim van Olsen aan.
1: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of course.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar

Net 10 Johan Cruijff Arena's op zijn kop gezet daar in Amsterdam. Hij kan met een gerust hart doorreizen, denk ik, naar Wembley in Londen, Harry Styles. Met zijn watermelon sugar. In een dinsdagmiddag die ruikt naar koffie. Misschien ook naar de salami of de kaas die je vanmorgen nog snel tussen je boterham hebt gezwierd. Hopelijk is het een smakelijke middag voor jou op dit moment. Aan de muziek zal het niet gelegen hebben. Zometeen nog eens een goede Foreigner. En nu Michael Jackson in zijn rinkelend leren vestje.

0: Alessano, Foreigner, Cold as Ice. Christophe Dobjoel heeft ook al meegestemd, zie ik, in onze The Human League Battle vanmiddag. Hij kan niet wachten om ze live te zien op de Lokerse feesten binnenkort. Dus hij gaat vol voor keuze 1, Mirror Man. Dat is geregistreerd, Christophe, merci. Die staat trouwens nog altijd tegenover Human. Dat is dan weer keuze 2 van de Human League. Je hebt nog een kleine 10 minuten om mee te stemmen. Dus 1, Mirror Man of 2, Human. Laat het mij even weten in de Nostalgie-app. Dan draai ik straks rond 1:15 de winnende song.
1: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.nl. We
4: are music. Hits at work.
5: Marcia Boirodi.

hier in Hits at Work. Jongens, toch een topband vandaag in de eerste en de grootste hit. Van sound en van voorkomen trouwens. Altijd strak en stijlvol gekleed. Bleek geschminkt ook. En een coole, bijna buitenaardse uitstraling. Ze zagen eruit precies als een groep etalagepoppen die samen een bandje hadden opgestart. The Human League. Love it. Dit was hun eerste echte hit, Don't You Want Me. Die kreeg je al bij Alexandra daar straks. Werd uiteindelijk ook hun grootste hit. Dus mag jij hier bij mij kiezen welke we draaien als tweede. Mirror Man of Human, dat was het duel van de dag. En dankzij de stem van onder andere Katrien van der Aura, die er geweldig jeugdsentiment aan heeft, is het deze bloedmooie song geworden. Eentje trouwens die Phil Oakey enorm heeft helpen groeien in zijn zang, want hij wou van dat kille, onderkoelde af hier en meer gevoel en emotie brengen in zijn werk. En dat is verdomd goed gelukt. Geniet ervan, Human.

0: straks bij Nostalgie.
1: 90's dansje op de werkvloer met Rosella. Everybody's free to feel good. Absoluut.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
4: Nostalgie, altijd en overal op zak. Download nu onze app.
1: Hou je van verhalen over muziek?
5: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
1: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Nostalgie. En zo is het 2-1. Tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. De Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal, Simon.
7: Ja, klopt. De Iraanse fans zullen de wedstrijden niet in het stadion ter plaatse kunnen bekijken, omdat de Verenigde Staten de tickets hebben ingetrokken. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de FIFA-regels heeft de bond recht op 8% van de stadioncapaciteit. De rel is het zoveelste incident tussen beide landen. Eerder waren er ook al visaproblemen voor de Iraanse delegatie. Waarschijnlijk komt dat mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraanse selectie moest daardoor haar basiskamp verplaatsen naar Mexico. Iran speelt op 21 juni tegen de Rode Duivels. En steeds meer mensen gebruiken drugs en het aanbod wordt ook steeds gevarieerder. Dat meldt het Europese drugsagentschap. Bijna 25 miljoen Europeanen gebruikten vorig jaar cannabis. Ook zwaardere drugs zoals ketamine en cocaïne komen steeds vaker voor. Het Europese agentschap maakt zich vooral grote zorgen over de opmars van de zogenaamde synthetische drugs. In Europa werden vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe stoffen ontdekt. De gezondheidsrisico's zijn vaak ernstig. De afgelopen jaren stierven minstens 7.600 mensen aan een overdosis. In het Oost-Vlaamse Sint Maarten Zlatem is deze voormiddag het levenloze lichaam van een 51-jarige man aangetroffen. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Het lichaam werd ontdekt in een pand in de Karel Lodewijk Maanhoutstraat, waar naast enkele woningen ook een IMO-kantoor is gevestigd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het gebouw is inmiddels verzegeld en het sporenonderzoek is aan de gang.
0: Het weer met Erwin Franks.
8: Op meerdere plaatsen valt er momenteel regen. Het gaat om buien die lokaal stevig uit de hoek komen met kans op onweer. Het is fris bij amper 16 tot 17 graden. Morgen en donderdag van hetzelfde laken een pak, een droge start, al snel gevolgd door buien. In de loop van vrijdag wordt het droger en dat is meteen het begin van een echte weersverbetering. In het weekend wordt het zonniger en een pak warmer, zondag zelfs tot 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
4: Marcia Boirodi.

blij dat jij ook in mijn team zit vanmiddag. Of dat nu al jarenlang is, of nog maar sinds een paar minuten. Iedereen is welkom hier bij Nostalgie, in de gezelligste club van Vlaanderen. Dat betekent dat jij onbeperkte toegang hebt tot een stevige dosis hits at work, als boost voor je productiviteit. Maar heel af en toe ook een rustpuntje tussen de drukte door. En daar kan deze passenger ook heel mooi voor dienen. Let Her Go is dit.

0: heb ik voor jou. Een lekkere 70s hit die goesting geeft om te dansen, ik zweer het u. Hij krijgt zelfs je houterige onkel Roger in beweging. Je hoort hem over exact 5 minuten.
1: Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
4: Volkswagen.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
10: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
12: Ik ben blind.
13: Hij zit vast.
12: Ik ben blind.
13: Het licht is uitgevallen.
12: Oh, ik dacht even...
11: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
14: Yellow.

Tommy heeft er goestingen met die Donna Summer van daarnet. Heeft net zijn bocus binnenstuurd in de Nostalgie-app. Helemaal klaar om terug in het werk te duiken in de garage. Nog wat foutcodes uit te lezen, onder andere. Laat de goede muziek maar komen, stuurt hij erbij. Komt in orde, Tommy, absoluut. Dat is de kracht van muziek. Hè. Het geeft energie op je werk, het maakt ook herinneringen los. En soms krijgt het ook mensen stevig aan het praten. Zometeen een schitterend voorbeeld van een wereldhit met een onderwerp dat alles behalve gebruikelijk was om een popsong over te schrijven in de jaren 80. En die zo dus een serieus maatschappelijk debat heeft uitgelokt. Komt eraan naar David Charvet. Should I Leave?

Dat is vintage Madonna dit, hè. De durf hebben om controversiële thema's te bezingen en ze op een moment te bespreken wanneer ze eigenlijk nog compleet taboe waren. In dit geval tienerzwangerschap. Al dan niet kiezen voor abortus in de 80's en hoe je er als gezin mee omgaat uiteindelijk. Steeds reus wat stof opwaaien in die tijd. Papa Don't Preach hier bij Nostalgie. En straks ook al zweten geblazen, zeg, met Inner Circle. Eerste toppers die binnenkort nog eens op de mainstage staan op Rock Werchter.

Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: toe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Zeg, schat.
10: Ja?
9: Waar is die staanlamp naartoe?
10: Ah, die is kapot gegaan.
9: Oei, en onze relax?
10: Ook kapot.
9: Ook kapot?
10: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
9: Ja.
10: Ja. Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
9: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
10: Nee. 1 adres.
9: Ja.
11: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
12: Oké, actie!
13: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Tot Spider-Man Brand New Day.
15: What is happening?
13: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
16: er is een pakje voor jou.
13: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
11: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
17: Nostalgie, 80's.
11: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. We are music.
18: Hits at work.
11: Marcia Boirodi.

Ina Suikel, gonna make you sweat. Ondertussen is ons Veronique ook aan het zweten, denk ik. Maar dan om alles proper en netjes te krijgen voor de volgende gast in haar B&B vanavond. Ik neem je zo nog eens mee terug naar de topper die je vanmorgen nog mee aan de ontbijttafel kreeg daar. Al heeft het niet veel gescheeld of hij had er niet meer gezeten. Dat verhaal hoor je na Chic en na Hans de Boy.

0: Le Freak, c'est chic. Funky grooves erbij van Cheek. Zometeen ook Backstreet Boys voor jou, maar eerst even terug naar zo'n toffe gast vanmorgen bij mijn collega's van de ochtend. We werden er allemaal beter van, denk ik, hè? Van Toby Alderweireld aan de ontbijttafel bij B&B Veronique. Zo'n gewone gast, zo relaxed. Hij zou je buurman kunnen zijn. Maar dan met toevallig ook een glansrijke voetbalcarrière achter de rug. Al had het niet veel gescheeld, of hij had het niet meer kunnen navertellen. Vertelde hij vanmorgen dus aan Sander en Veronique dat hij ooit de schrik van zijn leven heeft gehad met de Rode Duivels op weg naar Rusland.
1: Dat was precies een vliegtuig dat met haken en ogen aan elkaar hangde. Dat was echt een schande. Die stoelen, er waren gaten in. Dat ging opstijgen en dat trilde en dat rammelde overal. We dachten, ja, dit is echt niet goed. Twee weken later hoorden we dat vliegtuig was neergestort.
0: Oh my god.
2: Wacht. Hetzelfde vliegtuig?
1: Hetzelfde vliegtuig waar wij in zaten, was twee weken later neergestort.
0: Allee, dat is toch om stil van te worden. Jongens, ze hebben een goede engelbewaarder bij onze Rode Duivels. En gelukkig maar. Ga trouwens gerust ook eens kijken op de Instagram-pagina van Nostalgie. Want daar kun je onder andere zien wat Sander en Veronique achter de schermen allemaal hebben uitgestoken met onze Toby. Dat was leuk. Er is één filmpje bij dat je sowieso gaat inspireren voor het avondeten straks. Dat heeft het bij mij toch al gedaan, in ieder geval. Maar goed, op naar het nieuws nu, zoals beloofd, met Backstreet Boys.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
3: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 2. Nieuws met Simon van Elslander. En jij begint met een verdacht overlijden in Sint Maartens-Latem.
4: Ja, in het Oost-Vlaamse Sint Maartens-Latem is deze voormiddag het lichaam van een 51-jarige man aangetroffen. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Het lichaam werd ontdekt in een pand in de Maanhoutstraat, waar naast enkele woningen ook een IMO-kantoor is gevestigd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het gebouw is inmiddels verzegeld en het sporenonderzoek is aan de gang. Minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil de kosten voor een kinderbeugel vanaf volgend jaar opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan nog maximaal €792 per jaar. Nu lopen de kosten vaak op tot duizenden euro's door hoge supplementen. Van den Broeke wil gezinnen beschermen door die kosten te plafonneren. Boven de grens van €792 wordt alles terugbetaald. Die garantie geldt wel alleen bij geconventioneerde orthodontist. Voor de maatregel wordt 14 miljoen euro uitgetrokken. Iraanse fans zullen de WK-wedstrijden niet in het stadion ter plaatse kunnen bekijken, omdat de Verenigde Staten de tickets heeft ingetrokken. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de FIFA-regels heeft de bond recht op 8% van de stadioncapaciteit. De rel is het zoveelste incident tussen beide landen. Eerder waren er ook al visaproblemen voor de Iraanse delegatie. Waarschijnlijk ook mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraanse selectie moest daardoor haar basiskamp verplaatsen naar Mexico. Iran speelt op 21 juni tegen de Rode Duivels.
5: Nostalgie weer.
4: Wisselend tot zwaar bewolkt na de middag met ook buien en kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst opnieuw zonnig. Daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon. Maxima tot wel 25 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
1: Marcia Boirodi.

Aini Kamozi. Hier komt die Hot Stepper. Een headset work hier bij Nostalgie. Elke dag leer je bij Alexandra en ook hier bij mij iemand kennen uit onze club van werkers. En zo praten we straks met Christophe. Er zijn mensen die graag een glaasje wijn lusten. En dan zijn er mensen die er gewoon zo gefascineerd door raken door die wijn dat ze er hun levenswerk van maken. En Christophe is zo iemand. Hij leert ons met liefde en plezier wijn beleven, eerder dan het gewoon naar binnen te gieten. Hoe je dat exact doet, legt hij je straks helemaal zelf uit. Over een goed kwartier. Eerst meer muziek. Hier is Chaka Khan.

0: onweerswolken lijken ook nu ons te bereiken boven onze studio hier in Antwerpen. Dus de kans bestaat dat het een kletsnatte rockset is in je boxen zometeen.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1+1 gratis met een promo.

0: Anita Dallen. Hello Black bij Nostalgie. En ondertussen al heel veel fijne lokale ondernemers horen vertellen over hun passie hier in Hits at Work. Deze keer belanden we dankzij Unizo in een wijnwinkel waar je echt van het ene boeiende verhaal in het andere wandelt. Walsend met je glas, proevend en vooral ook genietend van de gezellige sfeer tijdens een proefavond of wijncursus daar. Dat is waar Christophe van Studio Vinic met plezier voor opstaat elke dag. Goedemiddag Christophe.
1: Goedemiddag.
0: Waar is jouw fascinatie voor wijn eigenlijk begonnen?
1: Mijn fascinatie voor wijn is eigenlijk begonnen hier vrij lokaal in een wijndomein hier in het dorp, wijndomein Tilesma van mijn beste kameraad. Ik heb daar altijd heel veel rondleidingen gegeven en proefcursussen ook met de wijnen van Tilesma zelf. En van daaruit ben ik dan bij het verder gaan verdiepen in wijncursussen en uiteindelijk de opleiding tot sinoloog afgerond vorig jaar in Nederland aan de academie.
0: En dan zo is eigenlijk jouw droomzaak ook stilletjes aan op poten gekomen, Studio Vinic. Jij gaat daarin veel verder, Christophe, dan puur het drinken van een wijn. Jij maakt er echt een hele beleving van. Hoe pak je dat aan?
1: Ik ben er eigenlijk in begonnen om te zoeken als wijnliefhebber, wat zoek ik in een wijnwinkel. En ik ben wat dat betreft dus op zoek gegaan van ja, hoe ga ik dat aanpakken. Ik heb dan een marketing er onder de arm genomen voor een mooi logo, leuke kleuren, warme kleuren. En dan ben ik daarmee naar een interieurarchitect gestapt hier in de buurt met boodschap. Mensen moeten bij mij langs kunnen komen voor een glas wijn. Ze moeten op bezoek komen voor wijn en niet als klant gezien worden. En de winkel is dan ook opgevast. Het is heel huiselijk met een hele grote degustatietafel. Er staat ook een hele gezellige zetel met twee poefs bij. Dus mensen kunnen eigenlijk heel gemakkelijk plaatsnemen en in een huiselijke sfeer genieten van een glas wijn. Zoals ze dat thuis ook zouden drinken. En zo probeer ik eigenlijk de beleving door te trekken van de winkel naar thuis en omgekeerd.
0: Ja, dat je echt in die gezellige sfeer tot rust kan komen. Ja. Je staat niet in een winkel, maar echt op een gezellige plek waar je op je gemak kan degusteren en kiezen. Zeg, ik heb begrepen, Christophe, dat je ook een speciaal glas in je winkel hebt staan om die wijnen uit te drinken. Hoe zit dat juist?
1: Ja, ik vind glaswerk een heel belangrijk punt in de winkel. Daar heb ik denk ik de meeste tijd aan besteed, nog meer dan interieur en kleur en vormgeving. En ik ben daar uitgekomen op vrij exclusieve glazen. De glazen van Sofjenwald is een Oostenrijks merk die mondgeblazen glazen produceren. Worden heel artisanaal gemaakt. In 5 à 6 personen maken eigenlijk de glazen voor heel de wereld. En het is het meest lichte wijnglas op de markt in gewicht. En het stoort de wijnbeleving niet. Dus het doet eigenlijk wat een glas moet doen. Het brengt de wijn van de fles naar de persoon die van de wijn gaat genieten. En het gaat daarin niet storen. Dus het glijdt zonder te storend aanwezig te zijn. Dus een hele dunne rand, heel dun steeltje, heel licht op de hand om vast te houden. En dat maakt eigenlijk, als je die eens geprobeerd hebt, die glazen, dan vind je dat eigenlijk nadien andere glazen echt niet meer zo goed zijn. En de aroma's komen perfect naar voren. Het is ook een glas dat door meerdere sommeliers in België wordt aangeprezen. Ik ben ook heel blij dat ik die bij Studio Vinic kan verdelen hier voor deze regio.
0: Wauw, dat wist ik niet, dat het glas zelf aan zich ook een enorm verschil kan maken op de smaak of hoe je een wijn beleeft. Christophe, dat wist ik niet.
1: Ja, ik neem altijd proef op de som. Mensen moeten mij niet geloven op mijn woord. Ik doe altijd tijdens de proefcursussen, doe ik alles met de glazen, ook de degustaties in de winkel. Maar ik nodig mensen altijd uit die op proefcursus komen om hun eigen glas mee te brengen en een wijn die ze heel goed kennen van thuis. Ja. En dan doen we de test. Dan schudden we in hun eigen glas en in de mond geblazen glazen. En ja, de reacties zijn altijd zeer duidelijk en unaniem dat het echt wel verschil maakt en dat de glas van Sofjenwald toch wel superieur is.
0: Wauw, super. Dat ga ik onthouden. Als ik in de buurt ben in Deels en Stockholm, ga ik zeker eens langskomen om dat extra lichte glas eens een keer uit te testen bij jou.
1: Trouwens,
0: heel fijn. Dat is fijn om te horen, samen met iedereen natuurlijk die luistert. Een rijke en prachtige drank, Christophe, hoor ik in een aangepast glas met alle verhalen die erbij horen. Dat vind je dus bij Christophe in Deels en Stockholm en ook op studiovinic.be. Christophe, merci om ons mee te nemen in de wonderwereld van wijn en ik wens jou nog vele mooie jaren met je zaak.
1: Hartelijk bedankt, dankjewel.

0: Crucified, Army of Lovers. We hebben net nog samen rondgewandeld in de wijnstudio van Christophe Dilze Stockholm, waar je degustaties geniet uit lichte, mondgeblazen glazen. Schijnt wonderen te doen voor de smaak van je wijn. En morgen zie ik dan weer dat mijn collega Alexandra je meeneemt naar een lokale supermarkt in Sint-Truiden, waar je echt royalty voelt als klant. Brede wandelgangen, heerlijk geurende koffiehoek, lekkere proeverijen, alles erop en eraan. Wie weet wel jouw favoriete hotspot binnenkort. Hoor je morgen net voor de middag dat verhaal bij Alexandra, als ze zich terug een beetje beter voelt. Dat ze zich maar goed verzorgt thuis. Hier bij mij zometeen geniet je van Terrence Trent D'Arby en Blondie over een dikke minuut.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. Tussen de grootste hits hier bij Nostalgie, dat is af en toe ook boyband alarm. Terug naar die schooltijd. Die eerste keren verliefd zijn. Posters aan de muur. Boyband merchandise over je torso. Ik zie ze nog zo voor mij. De Get Ready en de Backstreet Boys shirts. Ja, en zeker ook die van Five. Het zal wel zijn. I want it now, baby. Come and get it on, baby. I want it now, baby. Deze gasten zijn de nostalgie van toen gewoon aan terugbrengen naar 2026. Deze zomer in Amsterdam, in de volledige bezetting dan nog.

Allee, het zit zo goed als door mijn voorraad. Ik heb de Bellstars nog voor jou. En dan zwieren de deuren van Chance Muziekcafé weer open voor jou, zie. Super welkom om te komen schuilen van de buien die we af en toe toch op ons dak krijgen vandaag. Het is met hapjes straks. Geen borrelnootjes of bifiworst, maar sportieve hapjes. Meer context daarbij krijg je vanaf een uurken of drie zometeen. Veel plezier met ons Sean en Lenken.

0: Queen en A Kind of Magic moet ik ze nog aan je voorstellen.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi. Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
9: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
10: Nostalgie. Relax.
9: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
11: Nostalgie.
0: Goedemiddag, het is 2 voor 3 het nieuws met Simon van Elslander. En geen match in het moorddossier Kim en Ken na eerste ronde DNA stalen.
12: Ja, en daarom nodigt het Antwerpse parket opnieuw een 100-tal mannen uit voor een DNA-staal. In het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken en ook de moord op Tanja van Kerkhoven. De 30 jaar oude cold cases werden begin dit jaar aan elkaar gelinkt via hetzelfde DNA-profiel. Na een oproep stelden speurders een lijst op van zo'n 2000 verdachte namen. Een eerste golf van 118 DNA-stalen leverde nog geen match op. Het parket start nu een tweede ronde en benadrukt dat de uitnodigingen steeds dwingender zullen worden voor wie niet meewerkt. Minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil de kosten voor een kinderbeugel vanaf volgend jaar opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan nog maximaal €792 per jaar. Nu lopen de kosten vaak op tot duizenden euro's door hoge supplementen. Van den Broeke wil gezinnen beschermen door die kosten te plafonneren. Boven de grens van €792 wordt alles terugbetaald. Die garantie geldt wel alleen bij geconventioneerde orthodontisten. Voor de maatregel wordt €14 miljoen uitgetrokken. In Frankrijk hebben gisteravond meer dan 60.000 mensen betoogd na de moord op de 11-jarige Liana. De manifestanten uitten hun woede omdat de hoofdverdachte ondanks eerdere klachten nog op vrije voeten was. In totaal kwam verspreid over het land liever ruim 60.000 betogers op straat in meer dan 200 verschillende acties. Alleen al in Parijs werd er op 2 plaatsen betoogd, onder meer aan het ministerie van Justitie.
10: Nostalgie weer.
12: Wisselend tot zwaar bewolkt na de middag met ook buien en kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon. Maxima tot wel 25 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are
2: Nostalgie.
10: Sean's Muziekcafé.
4: Sean en Lenke.
0: Als je nog een toevluchtsoord zoekt, weg van alle regen en grijsheid, dan bieden wij jou weer in het Muziekcafé graag onderdak, hoor. Dus hangt uw jas aan de haak en trekt u er een baarkruk bij.
2: We are music.
0: Queen komt u verwarmen.
2: Yeah.
0: Monique stuurt al yes in de app.
2: Yeah.

0: Ja, dat is wat ze noemen een zwoele shit, dit hoor.
1: I'm taking a hike to the heat.
2: Sean's Muziekcafé.
0: Welkom iedereen, beste cafévrienden. Wat een welkom ook op deze dinsdag 9 juni. Eerste heren van Queen, dan nog de kale koppen van Right Said Fred met een heel leger blazers erbij. Ik denk dat we mogen zeggen dat we samen weer vertrokken zijn.
3: Maar dat ruikt hier nu zo naar tomatensoep. En heb jij dat eten bij?
0: Deze zaterdag vertrekken Maite en ik naar Cappadocia in Turkije om daar mee te gaan doen aan de halve Marathon de Sable. Een redelijk zotte onderneming op 4 dagen tijd. Maximum 120 kilometer lopen of wandelen.
3: Het
0: mag ook minder zijn. Ja, we zullen wel zien. Ik geef geen kilometers of ik heb geen doelen, gewoon het uitwandelen of lopen. Maar dat is dus met al uw grief, ook slaapzak en zo, maar ook uw eten in een rugzak. En ik ben daarnet dus dat eten gaan halen bij Hikeaway in Haagd. En die mensen, ik dacht, laten we dat samen eens proeven. Want ik heb dat dus nog nooit geproefd.
3: Ja, ik denk ook wel dat dat belangrijk is. Zo is een keer op voorhand zo voorproeven om te zien hoe dat uw lichaam daarop reageert. Dat moet je toch ook weten.
0: Ja, ik vind nu wel, mijn maag kan wel veel aan. Dus
3: het ziet er redelijk savaat uit. Het ruikt naar tomaten. Wat is het eigenlijk juist?
0: Ik heb aan u gedacht. Want je hebt verschillende smaakjes, maar ik ben gegaan voor, omdat ik weet dat je zo'n pasta lover bent, de orzo bolognese.
3: Oh, goed.
0: Met Brits rundvlees daarin. Dus het is,
3: Maar je hebt wel peper en zout ook nog gekregen.
0: Ja.
3: Voor de smaak of wat?
0: Ze zeiden mij daarvan, ik ga je dit nog meegeven, zo'n klein peper- en zoutvatje, zo'n travel editieke, want dat wordt natuurlijk allemaal heel gezond gemaakt of met oog op mensen die bijvoorbeeld zoutarm of zo willen eten als ze op avontuur gaan. Dus het zou kunnen dat we het nog wat bij moeten kruiden, maar wij gaan gewoon hardcore de basic versie proeven ze dadelijk.
3: En nu is het dus gewoon een zakje. Hoe maak je dat dan?
0: Ik had het er net al open gedaan, dat pakje. Dan was kokend water erbij tot streepje 4. Dus ik heb dat hier zo wat geknikt, dat ik zag waar dat het heet water moest stoppen. Goed roeren en dan een kwartiertje laten staan. Vandaar dat ik het er net al op de bureau heb voorbereid. Dus ik denk, misschien nog een Boy George en Katy Perry draaien. Ze combineert zo'n minuut of 7 en dan zal die orzo bolognese

0: Ja, het is klaar, hè, Teten.
1: You ready?
2: Sean's Muziekcafé.
0: Belangrijk moment, beste cafévrienden, want het is mijn laatste voorbereiding op de Marathon de Sable. Mijn trailschoenen zijn gecheckt, mijn outfit, ik heb getraind en zo, maar het eten, zo uit zakjes opgewarmd. Lenke, aan jou de eer.
3: Ja, jij zegt goed. Dus ik mag hier weer proefkonijn spelen. En dat is dan bij hetend water is dan de bedoeling dat ik mijn tong verbrand en de rest van de uitzending niks meer zeg. Oké, nee, maar ik ga...
0: Ik zal het toch eens opblazen.
3: Orzo Bolognese.
0: Orzo Bolognese. Ik heb van alles. Ik heb rijst met spinazie, ik heb ook mac and cheese en zo, maar dit is de Orzo Bolognese.
3: Mmm.
0: Is het oké?
3: Dat is kei lekker.
0: Ja?
3: Hier, wacht.
0: Niet te ongekruid of zo? Ik ga ook eens proeven. Wacht, ja.
3: Nee, opvallend veel smaak.
0: Oké, okay, let's go.
3: Ja.
0: Goed radiomoment dit. Hoor ons proeven.
3: Voor mij is het goedgekeurd.
0: Oh, maar ja. Ik denk dat ik dat hier helemaal ga opeten direct.
3: Maar dat komt
0: er jij goed zijn om de rest van de show te presenteren dat ik dat hier kan binnenspelen?
3: Het is goed.
0: Mm. Oké. Okay. Ik heb altijd geleerd dat ik niet mag smakken, maar ik heb het mezelf nooit kunnen afleren. Ik denk...
3: dat we officieel kunnen zeggen dat je er klaar voor bent.
0: Ready? Marathon de Sable. Here I come.
2: Zometeen in Sean's Muziekcafé.
3: Iets totaal anders, want vannacht is Toby Alderweireld blijven slapen in B&B Veronique. En we gaan straks nog eens even terug naar gisterenavond, want Veronique die kruipt ook altijd in bed met haar gasten om een beetje een intiemer gesprek te hebben, in bedgeheimen. En Toby die vertelde daar over een moment, een tijd geleden, dat hij na jaren nog eens heeft moeten huilen. En dat had met zijn kindjes te maken.
0: Maar dat gaan we je straks nog eens laten horen.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs?
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans?
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie? Ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
10: Wow.
9: Op sunweb.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
14: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Aha en Tachi.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Veronique die ontvangt deze week in de ochtend elke dag een bekend persoon in haar B&B. Ik zeg in de ochtend, heel de dag lang hebben ze fun. Eigenlijk gisteren was dat met Goede Lelikes.
2: En vannacht is Toby Alderweireld daar blijven slapen. Elke ochtend tussen 6 en 9 kan je dat zo live volgen, wat er daar allemaal gebeurt in B&B Veronique. En Toby Alderweireld die vertelde dat hij het heel lastig vindt dat zijn kindjes zo snel groot worden.
0: Ik kan me voorstellen.
3: Ik ben naar Disneyland geweest. En die vonden dat fantastisch. Maar echt waanzin. En het enthousiasme ook spatte er gewoon vanaf. En als, ik weet ook dat dat de laatste leeftijd is. Die had mijn hand vast. En we gingen naar het Space Mountain of wat.
2: Ja, ja.
3: En die had nog niet het idee van... Oh, moet ik nu stoer lijken? Voor die had gewoon, die, dat is zo enthousiast dat hij aan het springen was. Kom, we gaan. En denk ik... Dat is waarschijnlijk het laatste jaar. Ik heb jaren niet gehuild. Maar na Disneyland heb ik een traantje gelaten. Omdat ik denk, dit is eindigend of zo. Dit is niet voor altijd.
0: Als je het filmpje wil zien met Toby Alderweireld, staat op onze socials ook het filmpje waarin zijn culinaire droom uitkwam. Want Sander en Veronique die Zotten hebben in de frituur alle vleesjes besteld voor hem. Allemaal!

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Toby Alderweireld heeft zijn gevoelige kant laten zien bij Veronique in de B&B. Zijn kindjes zijn echt alles voor hem, dat is wel duidelijk.
2: Ja, straks gaan wij op zoek naar de grootste familieman bij de Rode Duivels in de States.
3: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
4: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
5: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Score op excellent.be.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Is

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo Scoopman.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken.
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Sean's Muziekcafé.
11: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: We hadden het over de voetballers en onze Rode Duivels. En in de tijd dat Mark Wilmots bondscoach was, was dat echt nat dan. Hè. Uw vrouw en familie meenemen naar de WK. Dan waren die voetballers al eens blij dat ze uit het huis waren. Maar Kevin De Bruyne die doet dat vandaag wel. Dat is echt zo de family man onder de Rode Duivels.
2: Ja, want hij heeft zijn vrouw Michelle en de kinderen Mason, Rome en Suri gewoon meegenomen naar Amerika. En gaat ze ook effectief een paar keer kunnen zien. Want na elke groepswedstrijd wordt er blijkbaar zo een officieel familiemomentje georganiseerd. En De Bruyne die heeft ook iets met de States. Die is blijkbaar goed bevriend met Astrid Koppes en met de Lau. En die heeft ooit een vreemde uitspraak gedaan, want hij heeft gezegd dat hij Mason, dus zijn oudste zoon, mee zou nemen naar L.A. als hij oud genoeg is. En nu komt het om er een echte vent van te maken. Dus voilà, het gaat al gebeuren. Mason is 10 en gaat een echte vent worden in de States.
1: Want dat mag betekenen, laten we het midden. Maar goed, wel mooi toch dat de familie ook even samen kan zijn. Dat vinden we wel. Daarom gaan we vandaag in de muziekcapsule op zoek naar zingende families. En zo zijn er wel wat bands met broers en zussen.
2: Zoals de Kelly Family.
1: Ah.
3: I'm in love with an alien. I'm in love with her eyes. I'm in
1: of de Jackson 5. Nu, dat zijn zowat de usual suspects. Welke zingende familie is jouw favoriet? Want jij hebt vast en zeker nog wel betere suggesties. Je mag ze nu doorsturen in de Nostalgie-app. En dan bellen we jou misschien wel op om iets over 4. Zodat je live in het muziekcafé je favoriet op de platenspeler mag gooien. En mee.
4: Hey. Nostalgie.
5: Sean's Muziekcafé.

0: Drugs. Une chance musique a fait.
1: Stars van Simply Red. Om de single te promoten heeft het management van de band toen begin jaren 90 zelfs meerdere sterren aan de hemel laten vernoemen naar programmadirecteurs bij verschillende radiostations. Stel het je voor om het nummer zo sneller gespeeld te krijgen op de radio. Dat is wel, wel een leuk plan.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Goedemiddag, het is 3 voor 4. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. Geen match in het moorddossier Kim en Ken na eerste ronde van 118 DNA-stalen.
6: Ja, en daarom nodigt het Antwerpse parket opnieuw een 100-tal mannen uit voor een DNA-staal in het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken en ook de moord op Tanja van Kerkhoven. De 30 jaar oude cold cases werden begin dit jaar aan elkaar gelinkt via hetzelfde DNA-profiel. Na een oproep stelden de speuters een lijst op van zo'n 2000 verdachte namen. Een eerste golf van 118 DNA-stalen leverde nog geen match op. Het parket start nu een tweede ronde en benadrukt dat de uitnodigingen steeds dwingender zullen worden voor wie niet meewerkt. Na de rellen van eind vorige week rond de onderwijsbetogingen in Brussel zijn 23 personen ter beschikking gesteld van het parket. Het gaat om 17 minderjarigen en 14 van hen werden voorgeleid voor de jeugdrechter liever. En 3 volwassenen worden vervolgd via het snelrecht. Ze worden verdacht van onder meer weerspannigheid, het bekogelen van de politie, vandalisme en pogingen tot brandstichting. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt al zeker tot eind juli alle vluchten naar Israël. Moederbedrijf Lufthansa wil de vluchten naar Tel Aviv de komende maanden geleidelijk hervatten. Maar door de hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten zijn de eerste vluchten alweer geannuleerd. Brussels Airlines kiest er nu voor om sowieso langer weg te blijven. Volgens de maatschappij is die beslissing puur operationeel. Het vliegtuig dat normaal naar Israël vliegt, wordt nu al ingezet op extra vluchten binnen het Europese netwerk.
0: Nostalgie weer.
6: Wisselend tot zwaar bewolkt, er trekken opnieuw ook buien over ons land, maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
7: Sean en Lenke.

0: muziekcapsule van Charlie en May.
1: Kevin De Bruyne, dat is blijkbaar de familieman onder de rode duivels. Die wou zijn vrouw Michelle en de drie kindjes absoluut meenemen naar de Verenigde Staten. Groot gelijk, want ja, een familieband, dat is ook echt wel iets om te koesteren. Zeker als het om zingende families gaat. Dus gaan we vandaag een plaats van een zingende familie vereeuwigen in de capsule.
2: Veel berichtjes weer binnengekregen in de app. Waarvoor dank, beste cafévrienden. We hebben er een top 3 van gemaakt met op 3... De Mbappers, de Amerikaanse zingende broers Hanson. Op 2. De Bee Gees, natuurlijk tweelingbroers zelfs, de Maurice en Robin. How deep is your love? En op 1 in de muziekcapsule van Charlie en May. 3, 2, 1. De bekendste muziekmakende broers van ons land, de OG's als het gaat om sportpaleizen vullen. Dus ook de komende generaties moeten hen blijven kennen. Clouseau met Vonken en Vuur.
3: Music capsule of Charlie and May. We have liftoff.

0: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: Shakira die gaat donderdag zingen op de openingsceremonie van het WK voetbal. En eigenlijk hebben wij geluk dat hij nog optreedt. Want een paar jaar geleden overwoog Shakira een heel bijzondere carrière-switch. Een passie die je nu niet meteen aan haar zou linken. Dat ontdek je in het muzieknieuws.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Go Yellow!
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
15: Oké, actie!
16: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
17: Dat is lang geleden, cowboy.
16: Tot Spider-Man Brand New Day.
18: What is happening, mate?
16: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
19: er is een pakje voor jou.
16: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card

0: droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

Nostalgie muzieknieuws. De Colombiaanse zangeres Shakira die heeft in een interview met Vogue gezegd dat ze even helemaal klaar was met muziek. Een paar jaar geleden stond hij op het punt om boerin te worden. Ze ging een boerderij kopen, dieren houden en zich terugtrekken uit de muziekwereld. Maar gelukkig is het nooit zo ver gekomen. De zangeres doet haar boerderijdroom nu zelfs af als een heel gek idee. En overmorgen bij de openingsceremonie van het WK-voetbal in Mexico zal ze dit WK-lied Dai Dai brengen op die ceremonie. Netflix kondigt een nieuwe reeks aan rond de iconische tekenfilmhond Scooby-Doo. Alleen is de rol van Scooby-Doo deze keer voor een echte hond in plaats van een getekende hond. En fans reageren daar nu een beetje verdeeld op. Zo vinden sommigen dat de hond niet op de echte Scooby-Doo lijkt en vragen ze zich af of het wel een Deense dog is zoals de echte Scooby-Doo. En anderen vinden het dan wel een goed idee om echte dieren te gebruiken. Scooby-Doo Origins verschijnt in 2027 op Netflix. En Spotify onderzoekt of het muziekfestivals live kan aanbieden op hun platform. Ze hebben daarover gesprekken gehad met verschillende concertpromotoren. De streamingdienst wil al langer inzetten op video om zo de concurrentie aan te gaan met onder andere YouTube, waar momenteel ook al live optredens op te zien zijn. Daarnaast zijn er ook plannen om tickets voor concerten aan te bieden, want op die manier wil Spotify een centrale rol blijven spelen in de muziekbeleving van zijn 700 miljoen gebruikers.

0: Straks in Sjaals Muziekcafé.
1: En we gaan weer richting 5 uur, dus dat is steeds het moment waarop we hier in het café trakteren op een stevige tournee General Mix. Tony Talboom die heeft zelfs een thema in zijn mix gestoken op deze dinsdag, waar je, ja, je gaat er blij van worden. Het is iets met dansen.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: Sjaals Muziekcafé.
4: Sjaal en Lenke.

0: Generaal. Als je nu net je radio opzet, goed gedaan, just op tijd voor het rondje van het huis. Want Lenke en ik trakteren jou om 4:40 altijd met veel plezier op non-stop muziek, de tournee Generaal Mix. En onze collega Tony Talboom heeft er zijn best gedaan. Hè? Wat zit er zo al allemaal in de mix?
1: Het zal wel zijn. Wat dachten van de Bee Gees? Ja. You Should Be Dancing, Snap, Rhythm is a Dancer. Miami Sound Machine, Conga, Take That, Relight Me on Fire en ABC, The Look of Love.
0: Ontdek het met z'n allen. Genieten, dansen maar. Kom maar op de dansvloer in het Muziekcafé. Dit is uw tournee Generaal. Meezingen maar. Had ik dat al gezegd? Nee, meezingen maar.

0: Uw tournee-generaal. Hopelijk heeft hij gesmaakt. Ah, we hebben een berichtje gekregen van de nieuwe gast van Veronique en Sander in B&B. Veronique.
1: Hallo, ik ben Kim van Onsen en ik ben mijn mentaal dus aan het voorbereiden om naar de B&B te komen. Want, ja, nu beginnen ze met twee mama te roepen. Het is hier echt keileuk. Maar ja, in een B&B ga ik het veel rustiger en relaxer zijn en ga ik goed slapen. Dus ik kijk er heel hard naar uit.
2: Amai, een beetje me-time is welkom bij Kim Precies. Morgen tussen 6 en 9 kan je B&B Veronique weer live volgen op je radio. En zeker onze socials ook volgen om te weten te komen wat er nog allemaal gebeurt in onze B&B.

0: Strax in Chance Music Café.
1: Waar zitten die Casanovas hier? Straks is jullie moment, hè, in ons café.
2: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
3: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
4: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
3: Ja.
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Score op excellent.be.
5: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Bij Pizza Hut.
7: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
13: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
12: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Nostalgie.
1: Goedenavond, het is 1:05. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En de Brusselse politie blijft alert voor nieuwe onderwijsrellen.
15: Ja, want gisteren liep een nieuw protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs aan Brussel Centraal en het Poelaardplein voor de vierde keer in 5 dagen uit de hand. Bij de rellen van gisteren zijn nog eens 8 relschoppers gearresteerd. In totaal zijn er nu al 23 personen ter beschikking gesteld van het parket. Het gaat om 17 minderjarigen en 6 volwassenen. 3 van de meerderjarige verdachten moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen en 14 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. Een vernietigende audit legt 20 jaar van grootschalige fraude bloot bij een opgedoekt sociaal verhuurkantoor in Sint-Joosten-Node in Brussel. In bijna 9 op de 10 onderzochte dossiers werd gesjoemeld met de toewijzing van sociale woningen. Medewerkers vervalsten attesten om zichzelf en familieleden voorrang te geven op de wachtlijst. Er werd zelf geld gestolen van kwetsbare huurders. Zelf beweren ze van niets te weten. Het Brussels gewest heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek. En 4 verdachten van de aanslag op de synagoge in Rotterdam hebben bekend. Tijdens een inleidende zitting liever verklaarden ze wel dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Het viertal zou €3000 hebben gekregen voor het plegen van de aanslag op de 13 maart liever. 2 andere verdachten die een coördinerende rol zouden hebben gespeeld zwijgen voorlopig. Justitie beschouwt de explosie als een terreuraanslag op de Joodse bevolking angst aan te jagen. De actie werd opgeëist door een pro-Iraanse groepering die ook achter een eerdere aanslag op de synagoge in Luik zat.
0: Nostalgie weer.
15: Het klaart op vanavond. De laatste buien trekken over ons land. Maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig. Daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan in het weekend brede opklaringen en veel zon. Maxima tot wel 25 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are
5: Nostalgie.
0: Chance Muziek Café.
5: Sean en Lenke.

0: De Soundcheck.
1: Het is Meisjes aan de Macht dit jaar in de Vlaamse popmuziek, zeker. Ja, met het enorme succes van de originele K3'tjes die net al een show hebben afgerond in de AFAS-dome. Maar ook Pommelien Thijssen die festivals plat speelt. Maar hoe zit het intussen met Camille Dont? Die andere grote belofte uit Like Me. Nu vrijdag wordt ze 25 en wordt ze dus even oud als Pommelien Thijssen. In ons land loopt het goed met de carrière van Camille, maar ze mikt ook op de Duitsstalige markt en dat vlot blijkbaar niet zo. Jammer van alle moeite, want ze heeft zelfs haar grote hit Vuurwerk opnieuw ingezongen in het Duits. En dat klinkt dan zo.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Weet jij nog wanneer je je laatste verkeersboete hebt gehad?
2: Ah, goddikke, ja. 3 weken geleden.
1: Maar, ja. Zeg je zo'n snelheidsduivel?
2: Nee, ja, nee. Ja, ik kan dat uitleggen.
1: Ja.
2: Dat is voor straks.
1: Dat zeggen ze allemaal.
0: Deze ochtend was Toby Alderweireld te gast in B&B Veronique.
3: Heb jij ooit gespiekt op examens, Toby?
4: Ik heb wel geprobeerd. Ja?
1: Ja,
4: zeker.
1: Ja, ik ook.
4: Alleen, dat was echt moeilijk. Dat was bijna onmogelijk zelfs.
1: Ja, ik wel. Ja.
3: Gespiekt?
1: Ja.
2: Allee.
1: Ja, ik ben daar niet fier op, hè, maar ik heb dat wel gedaan. Ja.
5: Dat is verjaard ondertussen, dus op zich niet zo heel erg.
4: Maar dat verklaart wel veel.
0: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
6: En morgen schuift Kim van Olsen aan.
0: Luister morgen van...

0: Favoriet ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: De Café Clash.
1: Je hebt hier daarnet een bekentenis gedaan dat je heel vaak verkeersboetes hebt.
2: Ja, jammer genoeg wel eigenlijk voor mijn portemonnee. Enerzijds af en toe een parkeerboete, maar dat is wel uitzonderlijk, want ik betaal altijd braaf zo met een app met 4411. Dat is wel gemakkelijk, maar dan soms loopt dat automatisch af. Ik weet niet hoe dat je dat kunt checken op voorhand, of ik doe dat niet. En dan denk ik, heb toch betaald plots. Ja,
1: ik weet niet, afgelopen. Je moet gewoon op stop drukken, hè?
2: Ja, maar je moet op stop. Ja, en soms vergeten om op stop te drukken en de volgende ochtend. Maar nee, dat is dus, soms loopt dat automatisch af en dan heb ik niet betaald voor de laatste half uur dat ik nog langer op restaurant zat of zo. Maar dat is jammer, met de gebakken. Maar vooral snelheidsboetes.
1: Ja, maar dat kon je uitleggen. Doe maar, hè.
2: Ja, dat kan ik uitleggen. Want dat is altijd zo 125 rijden op de snelweg waar het 120 is. Of zo 76 waar het 70 is. Zo altijd net erboven, wat naar mijn gevoel dan nog oké is. Want je bent hier roekeloos aan het chasen. Maar dan, ja, zelfs met correctie zitten er dan net boven. Altijd die basisprijs van, wat is het nu, 62,5 euro. Kijk, ik weet het eigenlijk
1: is
2: te goed.
1: Is dat nu een uitleg? Dat is gewoon te snel rijden.
2: Dat is ja.
1: Goeie ik uitleg.
2: Nee, maar ook als je zo dan... Dat verandert ook constant. En soms zegt mijn GPS of de Waze of kaarten dan van, ja, hier mogen de 70, maar eigenlijk de borden geven dan aan dat het maar 50 is of van die dingen. En soms vind ik dat ook heel verwarrend of vermoeiend zelfs. Ja. Ik weet, dat is misschien een populaire uitspraak, maar ik vind, zo is het wel. Okay, omdat dat maar... constant zo... Oh.
1: De verkeersboetes van Sean Don, ja, die verklaarde een krantenkop vandaag in de krant. De politie heeft een record aantal verkeersinbreuken vastgesteld vorig jaar. Meer dan 10 miljoen boetes, waarvan dus 8 op de 10 boetes snelheidsovertredingen waren. 23.000 boetes per dag, als je dat omrekent. En weet je wat ook straf is? Er is één flitspaal in Vlaanderen die het opvallend goed doet.
2: En waar staat die dan?
1: Alleen al 8 miljoen euro aan boeteinkomsten heeft opgeleverd. Dat is echt crazy. Dus het is een boodschap van algemeen nut. Ja. Waar staat hij? Op de Antwerpse ring, richting Nederland, ter hoogte van Deurne. Daar worden elk uur 13 bestuurders geflitst.
2: Oh, oké. Okay. Ja, kijk, maar dat wordt dus het topic voor de Café Clash. Of jij nu veel verkeersboetes bij inrijft of geen. We gaan voor 2 platen. Daartussen gaan we battelen. 2 platen die ook wel van snelheid houden.
0: Nostalgie.
3: Sean's Muziekcafé.

0: Café Clash.
1: We gaan weer battelen, Lenker en ik, samen met jou. Want we gaan weer twee teams vormen. Steeds in alle liefde en een beetje overeenkomen. Maar toch een beetje jennen, dat is al vast tof. Het is 1-0 voor Team Sean. Ik zal even nadenken, maar ik hoor het je graag nog eens zeggen. Maar dat kan.
2: Jongens.
1: Maar dat is de leute van het spelletje.
2: Kom, we gaan eraan beginnen.
1: Ja.
2: Ofwel ga je vandaag voor de veilige optie van Team Lenke met Coldplay. Een song waarbij je al geen extra moeite moet doen om je gaspedaal niet te zwaar in te drukken. En in Team Lenke is nu eens echt met pure emoties. Want Chris Martin schreef deze Speed of Sound toen hij net papa geworden was.
1: Dat is mooi, dat is heel mooi. Ja, effectief. Ofwel,
2: nu jij.
1: Ofwel, optie B, Team Sean, ga je voor wat meer risico met deze Road klassieker. Steppenwolf en Born to be Wild. Lekker cruisen in uw cabrio of op uw lowride motto. Beeld het u maar in, King of the Road. Maar uiteraard steeds binnen de snelheidsbeperkingen. We houden het veilig. Maar toch, net iets meer rock and roll. Stem voor de rock and roll, stem voor Team Sean.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarde op kia.be.
14: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
15: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: Billy Ocean. Wat een titel ook, hè. Get out of my dreams, get into my car.
1: De Café Clash.
2: Die ging vandaag tussen Steppenwolf en Coldplay. De tussenstand die was 1-0 voor Team Sean. En amai zeg, het was eigenlijk heel snel duidelijk in de app. Ik heb dus het gevoel dat ik een of ander zweverig Ingeborg-liedje heb voorgesteld 5 minuten geleden. Dat ging gewoon over Coldplay, dat is een wereldband, hè. Speed of Sound, dat is toch een mooi nummer.
0: Ja, dat is
2: maar,
0: ja, maar niet als je Jeroen Verlinden heet, want die stuurt Steppenwolf. Uiteraard, Coldplay moesten ze verbieden.
2: Jeroen.
0: Hans gaat dan ook weer voor Team Sean. Sorry, Lenk. Zegt ze er wel bij, kijk. Maar we zijn gewoon niet zo'n fan van Coldplay, dat is eerlijk. En Gert Janssens stuurt zelfs een foto door van zijn Harley Davidson Road King. Wat een machine. King of the Road stuurt hij er ook bij. Ah wel, laat hem maar eens goed brommen. Want we zijn vertrokken. 2-0. Team Sean, maar vooral Born to be Wild op je radio nu. Welkom in het muziekcafé, waar het altijd gezellig is. Motorrijder of niet?

0: Het weer met Erwin.
1: Erwin, wat brengt vanavond en de komende dagen?
2: Hey, goedenavond. Wel, ja, vanavond, ik blijf in herhaling vallen. De buien, ja, die zijn voorlopig niet weg te denken uit het weerbericht. Momenteel teisteren ze vooral de regio Leuven. Er is ook al onweer gesignaleerd. Maar ook elders komen nog wel enkele exemplaren opzetten. En met een goed voelbaar fris windje is het niet bepaald terrasjesweer. Ja, en morgen geen verandering. De dag start wel droog met zon, maar al snel gaat het opnieuw regenen bij 17 graden. Donderdag blijft het wat langer droog. Die regenbuien die komen pas later na de middag. Dan vrijdag trekt nog een laatste, allerlaatste regenzone door het land.
3: En vanaf het weekend dan beter. Zo just op tijd om op groot scherm droog naar de wedstrijden van de Rode Duivels te kijken, Erwin.
2: Ja, het is echt wel uitkijken naar het weekend. Hè. Dan komt de zon steeds vaker tevoorschijn. En dat niet alleen, het wordt eindelijk ook een beetje warmer. Zaterdag is dat al 23 graden, zondag 25 graden. En het kan niet op maandag al 27 graden.
3: Top, merci Erwin Franks en tot morgen vroeg hè, bij Veronique en Sander.
2: Yo, yo, yo.
0: Nostalgie.
4: Jean's Muziekcafé.

Lisa Stansfield en All Around the World. Ja, stel je voor, je bent de grootste popster ter wereld. Je speelt je grootste hits en het publiek reageert en beweegt niet. George Michael dacht dat hij afging, maar er was iets anders aan de hand. Wat dan? Dat kom je straks te weten in Top 3000 Heroes.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Zeg, schat.
3: Ja?
2: Waar is die staanlamp naartoe?
3: Ah, die is kapot gegaan.
2: Oei, en onze relax?
3: Ook kapot.
2: Ook kapot.
3: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen, ja.
2: Ja.
3: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
2: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
3: Nee. 1 adres.
2: Oh.
4: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: Hou je van verhalen over muziek?
6: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
5: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Goedenavond. Dit is het nieuws van 3 voor 7 met Simon van Elslander. Grootschalige fraude bij een sociaal verhuurkantoor. Een vernietigende audit legt 20 jaar van fraude bloot bij een opgedoekt sociaal verhuurkantoor in Sint-Joostenode in Brussel. Dat lezen we bij Brus. In bijna 9 op de 10 onderzochte dossiers werd gesjoemeld met de toewijzing van sociale woningen. Medewerkers vervalsten attesten om zichzelf en familieleden voorrang te geven op de wachtlijst. Er werd zelfs geld gestolen van kwetsbare huurders. Zelf beweren ze van niets te weten. Het Brussels gewest heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek. Er woeden wereldwijd momenteel 65 staatsgebonden conflicten. En dat is een recordhoogte sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit een studie van het Noorse Vredesinstituut PRIO. Het rapport wijst Israël aan als een van de grootste agressors vanwege de gelijktijdige strijd in onder meer Gaza, Libanon en Syrië. Ook het Amerikaans beleid van Donald Trump liever krijgt kritiek. De voorbije 5 jaar waren met 930.000 doden de bloedigste sinds de Koude Oorlog. Met de zwaarste tol in Oekraïne, Gaza en Sudan. Afrika blijft het zwaarst getroffen continent. En wielrennen. Team Visma Lise Bike heeft de ploegentijdrit in de Tour Auvers-Rhône-Alpes gewonnen. De Fransman Alex Baudin behoudt zijn gele leiderstrui. De Nederlandse formatie legde het golvende parcours van ruim 28 kilometer het snelst af, met een voorsprong van 9 seconden op Ineos. Wout van Aert speelde geen rol van betekenis, hij moest al vroeg lossen. In het algemeen klassement behoudt Baudin 12 seconden voorsprong op Kevin Vauquelin en Oscar Auli. Maxime Van Gils is de eerste Belg op een 8e plaats.
8: Nostalgie weer.
7: Het klaart op vanavond, de laatste buien trekken over ons land, maximaal tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan in het weekend brede opklaringen en veel zon, maximaal tot wel 25 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
4: Tony Talboom.
9: Madonna, haar alias, dat is Material Girl. Maar van die bijnaam heeft ze spijt. En waarom, dat vertel ik je straks. Eerst Lionel Richie en MC Hammer.

0: MC Hammer, you can touch this. Goeie avond. Ja, ik heb al heel de dag zoveel zin in fritjes. En het is allemaal de schuld van Toby Alderweireld. Check het filmpje op Nostalgie Instagram van de B&B van Veronique. En dan begrijp je meteen wat ik bedoel. Dus ja, nog een klein uurtje en ik kan naar het frituur. Maar eerst ga ik nog wat straffe verhalen vertellen. Welkom.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Januari 1985. De wereld maakt kennis met de ultieme Material Girl. Madonna danst tussen de diamanten en zet een anthem neer voor vrouwelijke onafhankelijkheid. Maar wist je dat ze later bittere spijt kreeg van die tekst? Wat begon als een ironische knipoog naar de film Gentlemen Prefer Blondes, werd haar persoonlijke stempel. De wereld nam het veel te serieus. En Madonna zat daarna vast aan de bijnaam Material Girl. Ze bekende later: had ik het geweten dat ik die naam nooit meer zou kwijtraken, had ik het nooit gezongen. Tijdens de videoclip en ode aan Marilyn Monroe moest ze tientallen juwelen dragen. En ze was zo bang dat ze gestolen zouden worden dat ze weigerde haar kleedkamer te verlaten zonder bewaking. Ironisch genoeg zingt de vrouw die alles kon kopen nu het liefst over spiritualiteit. Maar voor velen blijft ze voor altijd, of ze het nu wil of niet, Material Girl.

0: Elke dag de grootste hits uit de top 3000. Zometeen Joe Cocker en Barry White. En misschien ben jij dit weekend ook wel op een trouwfeest beland. Heel wat koppels stapten in het huwelijksbootje. En die opvallende datum 06-06-2026 zal daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben gehad. Wel, ik heb straks ook een bijzonder huwelijksverhaal voor je. We trekken naar het strand van Waikiki op Hawaii. En daar staat een bruidegom in een flanellen pyjama tussen een hoop beroemdheden te wachten op zijn bruid. Maar dat is nog maar het begin van het verhaal. Het wordt nog vreemder. Straks meer daarover.
1: Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal.
4: Volkswagen.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Dat was de vrijgezellenavond. En dan heb ik nu een verhaal over een huwelijksfeest. En dan straks een telefoontje van Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 24 februari 1992. Het strand van Waikiki, Hawaii. De zon die zakt in de zee. De ukuleles die tokkelen. Maar dit is geen gewone bruiloft. Courtney Love staat daar in een jurk van satijn en kant. Ooit nog gedragen door de tragische Hollywoodster Frances Farmer. Ze is zwanger, ze is rebels, maar ze is vooral smoorverliefd. En dan is er de bruidegom, Kurt Cobain. Terwijl zijn getuigen, waaronder Dave Grohl, braaf staan te wachten, verschijnt Kurt. Geen smoking, geen das, hij draagt een groen geruite flanellen pyjama. Waarom? Omdat hij simpelweg te lui was om een pak aan te trekken. Terwijl de surfers toekijken, beloven de twee elkaar eeuwige trouw. Er worden geen dure ringen uitgewisseld, maar wel oprechte tranen. Het was de meest onwaarschijnlijke bruiloft van de eeuw. Een mix van Hollywood glamour, een babyopkomst en een man die weigerde zijn slaapkleren uit te trekken voor de belangrijkste dag van zijn leven. Ja, je hebt natuurlijk geen driedelig pak nodig om geschiedenis te schrijven, zolang je je flanellen pyjama maar met veel overtuiging draagt. En dat deed Kurt Cobain. Met andere woorden, come as you are.

0: Stel je voor, je bent de grootste popster ter wereld, je speelt je grootste hits en het publiek reageert met totale stilte en beweegt helemaal niet. George Michael dacht dat hij afging. Maar er was iets anders aan de hand. Wat, dat kom je straks te weten, meteen na Roy Orbison en Texas.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: heb al eens gespiekt naar het volgende uur. En er wacht weer een keigoeie playlist op jou. Met onder meer Michael Jackson, Natalia, Eurythmics en Simply Red. Maar nu eerst nog Wham.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Midden jaren 80 opent China voor het eerst zijn grenzen en laat westerse popmuziek toe. Zowel de band Queen als Wham wilden de eerste zijn. En het waren George Michael en Andrew Ridgeley die de eer kregen. Hun manager had de Chinese overheid misleid door de band Queen af te schilderen als gevaarlijke zotten en Wham als brave koorknaapjes. En dat werkte. Wham mocht komen, Queen moest thuis blijven. Het resultaat? Een cultuurschok van je welste. Aan het begin van het concert in Peking bleven 12.000 Chinezen stokstijf op hun stoel zitten, omdat ze dachten dat ze beleefd moesten zijn. Velen hadden nog nooit een elektrische gitaar gehoord en wisten ook niet dat je op popmuziek mocht dansen. George Michael wist niet wat hem overkwam en dacht dat niemand het leuk vond. Maar Wham wint uiteindelijk. Ze brengen hun album Make It Big uit, de eerste westerse popplaat in China ooit. Klein detail, de Chinezen begrepen de teksten niet, dus werd er bij elke cassette of album een handleiding geleverd. George Michael die brak die dag niet alleen records, hij blies ook een klein beetje de Chinese muur omver. Alweer het bewijs dat muziek geen grenzen kent.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongens.
8: Dat is wel een meld, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
12: Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. En koning Filip heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Antwerpse gevangenis. De koning sprak er met gedetineerde cipiers en de directie. De verouderde Antwerpse gevangenis biedt plaats aan 439 gedetineerden, maar herbergt er momenteel zo'n 700. Daardoor moeten 67 gevangenen op de grond slapen. Een gloednieuwe gevangenis in de buurt staat al maanden leeg door personeelstekorten en technische problemen met de beveiliging. Koning Filip maakt zo concreet werk van zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij de overbevolking in de Belgische gevangenissen aanklaagde. Wie vanaf juli wordt betrapt op rijden onder invloed, krijgt in alle gevallen een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Nu hangt de duur nog af van het alcoholpromillage liever. Maar de wet trekt de straf vanaf volgende maand gelijk voor iedereen. De nieuwe regelgeving verduidelijkt ook dat wie een rijverbod heeft ook niet op een e-step mag stappen. Daarnaast riskeren overtreders met een voorlopig rijbewijs voortaan dezelfde strenge straffen als beginnende bestuurders. Bij een zware fout moeten ze hun examens opnieuw afleggen. En voetbal, de Red Flames, spelen rond dit uur hun laatste en cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. De Belgische voetbalvrouwen strijden met Schotland om de groepswinst. Die eerste plek is belangrijk en levert een gunstigere route naar het WK 2027 in Brazilië op. Beide landen hebben evenveel punten, maar de Schotten hebben een beter doelsaldo. Omdat Schotland vanavond gelijktijdig tegen het op papier zwakkere Israël speelt, moeten de Flames vol op de aanval spelen en hopen op een absolute doelpuntenkermis om die eerste plaats te veroveren.
13: Nostalgie weer.
12: Het klaart op vanavond. De laatste buien trekken over ons land, maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan het weekend zijn er brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Deze ochtend was Toby Alderweireld te gast in B&B Veronique.
1: Heb jij ooit gespiekt op examens, Toby?
2: Ik heb het wel geprobeerd. Ja? Ja, zeker.
3: Ja, ik ook.
2: Alleen, dat was echt moeilijk. Dat was bijna onmogelijk zelfs.
3: Ja, ik wel. Ja.
1: Gespiekt?
3: Ja.
1: Allee.
3: Ja, ik ben daar niet fier op, hè, maar ik heb dat wel gedaan. Ja.
1: Dat is verjaard ondertussen, dus op zich niet zo heel erg.
2: Maar dat verklaart wel veel.
0: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
4: En morgen schuift Kim van Olsen aan.
0: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Zeg, schat.
8: Ja?
7: Waar is die staanlamp naartoe?
8: Ah, die is kapot gegaan.
7: Oei, en onze relax?
8: Ook kapot.
7: Ook kapot.
8: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
7: Ja.
8: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
7: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee. 1 adres.
7: Oh.
9: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
12: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
12: En rapperikken.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goede avond. Nooit eerder kreeg het comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het comité P.
3: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
2: Volgens het comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. De werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor 18.000 euro huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Irak elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Maar er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karel Latree.
2: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
1: Werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor €18.000 huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Carla Tree.
2: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
1: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
3: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
1: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...